meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden.

Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangesproken.

inspanningen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen, dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit een rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De Vakbond voor Spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
3: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.nl.
4: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
3: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
5: Goedemorgen Gelderland.

Thank you for being a friend van Andrew Gold. Goedemorgen. Het is 7 minuten over 6. Gerda uit Groesbeek heeft gestemd op alle1300goed.nl voor de lijst met de smaak van Gelderland. Zij stemt op Alles wat ademt van Rob de Nijs en op Goedemorgen, Goedemorgen van Nicole en Hugo. En daarbij zegt ze, elke dag, zo iets na zessen, begint onze dag met dit nummer. Dat klopt. Komt-ie weer aan, Gerda.

Woensdag 30 september, een vergissing van de bank in uw voordeel. Ken je die uitdrukking? Nou, die is ook van kracht op onze lijst alle1300goed.nl. Want ik loop al 10 dagen te roepen dat je tot en met vandaag kan stemmen. 10 dagen lang. Maar blijkbaar heb ik niet goed opgelet, want je kan dus tot en met morgen je stem doorgeven. 11 dagen lang. Nou ja. Mijn dank gaat in elk geval uit naar de mensen die het al hebben doorgegeven. Bijvoorbeeld Anton Meijer uit Arnhem. Die stemt op Herbert Greunemeyer en de Amazing Stroopwafels. Of Marian Degen uit Heijen. Die stemt op Frans Halsema en Charles Aznavour. Of Dick van de Oudenaar uit Vaassen. Die zegt, ik wil graag Anita Meijer en Berdien Stemberg horen. Ga vandaag en anders dus nog morgen. Kan ook. Naar alle1300goed.nl en geef jouw stem door. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook wolkenvelden. Het wordt maximaal 26 tot 28 graden. In de loop van de middag wordt vanuit het westen de bewolking dikker. Het blijft vandaag overdag nog droog. En vanavond zou er dus een buitje kunnen vallen. Nu wat berichten van de voorpagina's van de krant en een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. In het centrum van Arnhem zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt bij geweld op straat. Kort na 9:30 kwamen er meldingen van steekpartijen op onder meer het Willemsplein, de Korenmarkt en de Wielakkerstraat. Zeker 1 gewonde ligt in het ziekenhuis. Er kwam veel politie, meerdere ambulances en een traumahelikopter hierop af. Zeker 3

Mensen zijn opgepakt, sommigen op het station. Mogelijk ging er een grote ruzie aan vooraf, maar wat er precies gebeurde en hoeveel gewonden er nou zijn, is eigenlijk nog niet duidelijk. In Apeldoorn haalde de brandweer een vrouw, een man en 3 huisdieren uit haar appartement in een tingietersdonk. De 2 zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht, vermoedelijk omdat ze te veel rook hadden ingeademd. De hond en de 2 katten worden opgevangen. Later op de avond kwam in diezelfde stad Apeldoorn een jongen op een fatbike hard ten val op de Eerste Wormse weg. Ook hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en landde een traumahelikopter in het Zuiderpark. Opvallend, een wiel van de fatbike was nergens in de buurt meer te vinden. Dat is knap. Ook in Ede raakte een wielrenster gewond bij een val op de Emmalaan. Zij ligt in het ziekenhuis. En bijna alle kranten openen met de begroting: het kabinet schrapt de bezuinigingen op uitkeringen en spaarders, beleggers en ondernemers gaan hiervoor betalen. De Telegraaf noemt links dan ook de grote winnaar. Het AD rekent voor dat ook de kleine spaarder ruim een derde van zijn extra rendement kwijt is. Volgens het Nederlands Dagblad zit de ChristenUnie opeens achter op de fiets van het kabinet. De Gelderlander opent met een jongen die een boom inklom voor een ontsnapte kakatoe. En dat die knul daarna zelf door de brandweer naar beneden moest worden geholpen. De vogel mocht als 2e naar beneden. En de Telegraaf heeft slecht nieuws voor Wenen. De Wienerschnitzel komt eigenlijk uit Duitsland. Oostenrijkse eethistorici vonden de gepaneerde lekkernij al eind 17e eeuw in een kookboek uit Nuremberg. Lang voordat Wenen er zijn naam op plakte. Eigenlijk bestellen we dus al die tijd al een Nuremberger. Ach, het blijft gewoon hetzelfde lekkere stukje gepaneerde vlees. Ja, toch? Ik kan er wel van genieten, hoor. Het schnitzeltje. Spandau Ballet hoor je nu met I'll Fly For You. En ik ga eens even kijken of ik een mooi introotje kan vinden voor ons spelletje Een Goed Begin. Want een goed begin is het halve werk.

Frank. Elke werkdag van 6 tot 9 uur op Radio Gelderland. Het nieuws, het weer en leuke gesprekken. Oh ja, en natuurlijk fijne muziek.

Deze woensdag hebben we de vrijdag al in gedachten. Friday on my mind van The Easy Beats. Goedemorgen Gelderland. Ik heb een intro gevonden. We gaan zo meteen een goed begin spelen. Na Zoe Livee en

0: Zoënie V en Snelle met Ik Zing. En Snelle zit dus in het nieuwe seizoen van The Voice of Holland. Hè, samen met ook collega DJ van Q Music, Domien Verschuren.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Goed, wij gaan een spelletje spelen. Een goed begin is het halve werk. Kun jij op basis van de eerste paar seconden al horen welke plaat ik wil draaien? Het intro van vandaag klinkt zo.
1: Een goed begin.
2: Oh, I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray, hey Sugar, tell them who we are.
0: Persoonlijk vind ik dit soort platen wat heel irritant op de radio om te kunnen starten. Want dan wordt er alleen maar van die stemmetjes en gepraat. En dan denk ik van, laat gewoon de muziek horen. Dan kun je er iets mee doen als DJ met een jingeltje of zo. Maar dat gepraat, daar kun je zoveel mee qua overgang. Maar het is wel herkenbaar, denk ik. Als je de plaat kent, weet je gelijk welke plaat dit is, toch?
1: Een goed begin.
2: Oh, I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are.
0: Sterker nog, soms haal ik dit er zelfs af. Moet ik dan eerlijk bekennen. Maar goed, het is wel de plaat. En ik moet echt de eerste paar seconden laten horen. Frank@gld.nl of een appje als je weet welke plaat het is. Want de plaat zelf is wel leuk namelijk. Welke plaat is het?

0: @gld.nl. Tot zaterdag.
1: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. WentusTegelsenVloeren.nl.
2: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
3: Gelderland, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter Megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groots in kast, klein in prijs.
2: Bettingressing, nu ook complete badkamers inclusief montage. Kijk op bettingressing.nl.
4: Slaapspecialist Ralf Klaassen, de specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op Ralf Klaassen.
5: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. De Heilig Landstichting is het 14,7 en in Oldebroek 17,7. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook wolkenvelden. Het wordt 26 tot 28 graden. En in de loop van vanmiddag wordt vanuit het westen de bewolking dikker. Maar overdag blijft het gewoon nog droog. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Dan trekken er enkele buien over Gelderland. De minima liggen rond de 16 graden. Bij geweld in het centrum van Arnhem zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt en meerdere verdachten aangehouden. Kort na 9:30 kwamen meldingen van steekincidenten op verschillende plekken, onder meer op het Willemsplein en de Korenmarkt. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. En twee vakantiewoningen op resort Redelaarse Meren in Latem zijn gisteravond volledig verwoest door een grote brand. Niemand raakte gewond, hoe het vuur is ontstaan is nog niet bekend. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Verkeersinformatie: A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten. A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel, ook daar 6 minuten vertraging.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
7: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
9: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
8: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
10: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
11: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Joe Jackson en Stepping Out. Heerlijke plaat. 7:07. Goedemorgen op deze woensdagochtend. Ja, in de Achterhoek zijn ze wel wat gewend aan fanfares en kanonnen. Maar deze week is het toch wel leuk en veel mooi bezoek, hoor. Er zijn duizenden burgemeesters, wethouders door Lichtenvoorde, politici. De gemeenten van het hele land houden er een jaarlijkse VNG-congres. En ook premier Jette kwam zelfs een kijkje nemen.
1: Ja, geweldig dat het hier is. En dat past ook helemaal bij het thema, want het thema is samenwerken. Nou, waar kennen we dat beter dan hier in de Achterhoek?
2: Naast premier Jette en koningin Maxima zijn natuurlijk ook Achterhoekse burgemeesters aanwezig.
3: Het is heel erg leuk dat we eigenlijk aan de rest van de gemeente kunnen laten zien hoe mooi het hier is.
4: En ik merk dat ik ook trots ben op mijn college de Achterhoek te laten zien.
5: Het is natuurlijk geweldig dat we dat letterlijk in onze eigen achtertuin mogen vieren met elkaar.
6: We staan echt letterlijk op de kaart vandaag. Mensen komen van de heinde en ver om hier een jaarcongres te vieren. En voor gemeentebestuurders is dit het belangrijkste evenement in het jaar. Dat dat vandaag hier mag zijn is super. Dus ik hoop op een heel mooi congres met goed resultaat voor de gemeente. Want dat is ook belangrijk, want gemeenten staan dichtst bij de inwoners.
2: En als je dan toch iets van de Achterhoek mee kunt nemen naar Den Haag, dan is dat natuurlijk.
1: Nou, nabuurschap, denk ik, als inspiratie voor de rest van het land. Dat als we ons een beetje om elkaar bekommeren, dat we heel veel dingen samen kunnen oplossen. Dus ja, perfect gekozen plek hier. En ik heb begrepen dat we ook wat mooie Achterhoekse tradities te zien krijgen. En ik zou zeggen tegen VNG misschien de volgende keer gewoon op de Zwarte Cross.
0: Ja, dat is ook nog een leuk idee, ja, van Jette. Vandaag is dus de tweede dag van het congres, ook gelijk de laatste dag. Het zijn maar 2 dagen. Maar Mark Bouwmans, burgemeester van Doetinchem en vicevoorzitter van de gemeente, voor hem is het extra bijzonder, want hij stopt binnenkort. Hè. Hij gaat de hogescholen vertegenwoordigen in Den Haag. Dus zijn laatste congres was een thuiswedstrijd. Dat is dan alweer mooi. Zometeen een goed begin, de oplossing. Maar eerst Vanessa Carlton en 1000 Miles op Radio Gelderland.

0: Vanessa Carlton. En A Thousand Miles maakt het bijna 6:15 hier op Radio Gelderland.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En het goed begin is onder andere geraden door Patricia en door Hans en Remmelt. Die hadden genoeg aan deze paar seconden.
1: Een goed begin.
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are.
0: Tell them who we are. Nou, zal ik eens even iemand vragen om te vertellen welke plaat dit was. Who they are. Aris, zeg jij het eens.
3: Well, we are big rock singers. We got golden fingers and we loved everywhere we go. We sing about beauty and we sing about truth. $10,000 a show.
0: Hij kent hem.
3: We take all kind of thrills. To give us all kind of thrills. The thrill we never known.
0: Nice.
3: Is the thrill that I get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone.
0: Juist hem.
3: Nou Frank, prima plaatje. Dr. Hook in the Medicine Show. Cover of the Rolling Stone.
0: Heel goed man. Ik ga hem draaien voor je.
3: Succes met je programma.
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar, tell them who we are.
4: Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go.
2: That sounds like us.
4: We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show.
2: Right.

0: Het is vandaag Dr. Hook met The Cover of the Rolling Stone.
1: Dr. Hook natuurlijk met The Cover of a Rolling Stone. Goedemorgen.
2: Het is Dr. Hook en The Medicine Show met Cover of a Rolling Stone uit 1973.

0: Bruno Mars. En On My Soul. En voor Dr. Hook en The Medicine Show. En cover of The Rolling Stone. Als een goed begin. En dat is het halve werk. En die zijn wel mooi goed begonnen dus deze woensdag. Het is 7:10.
1: Goedemorgen.

0: Hoe is het buiten?
1: Het moment dat wij contact leggen met onze weerkamer van Weerplaza. En daar zit vanochtend Johnny Willemsen voor ons klaar. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het is een bijzondere week met temperaturen. Ja, die je misschien niet verwacht. Helemaal niet op de laatste dag van september. Gisteren al een behoorlijk warme dag, hè? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Is het gelukt om een dagrecord te halen gisteren?
2: Ja, op alle drie de officiële stations in Gelderland is dat ruim gelukt. Ik heb hier nu delen voor me staan. 27,2. Oude record was 25,6. Dus 1,5 graad erboven.
1: Zo joh.
2: En ook op die beide andere stations is het gelukt. Het is wel zo dat in delen in Gelderland de meetreeks het langst is. Dus daar is het vaak het moeilijkste om een record te pakken.
1: Ja.
2: En die andere twee die waren nog ruimer. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, dan hebben we het dus nog nooit zo warm gehad op 29 september. Gaan we dat op 30 september ook halen?
2: Ja, zeker. Vandaag staan de records nog wat lager. Dus op maar 25,1 bijvoorbeeld in delen. Ja, daar gaan we overheen. Dus 2 dagen op rij. Ja.
1: Ja, hoeveel gaan we er overheen, denk je?
2: Nou, een graad of 2, denk ik. Ja? Ik denk dat gemiddeld in Gelderland ongeveer 27 zal worden vanmiddag. Hoe oostelijker, hoe warmer. Dus misschien 26 in het westelijke riviergebied en 28 in de Achterhoek ongeveer. Als middagtemperatuur heel veel zonneschijn. Later in de middag meer wolken. Een iets aantrekkende wind. En vanavond een aantal buien.
1: Ja, je merkt het eigenlijk nu al, hè? Want ik ben gewoon in mijn t-shirtje om 4:30 naar mijn werk gefietst.
2: Ja, het is nu buiten ongeveer 17 graden. Ja, voor eind september is het geen gekke middagtemperatuur. Maar dat is nu 's ochtends. Ja.
1: Ja. Die buien die komen echt pas vanavond, hè, zeg je?
2: Ja, ook daarvan hangt af waar je woont. Zit je in Tiel, Culemborg, dan zal dat al in de eerste deel van de avond zijn. Maar zit je helemaal in Winterswijk, dan is het echt helemaal aan het einde van de avond pas.
1: Okay, maar iedereen krijgt wel iets.
2: Ja.
1: Okay. Hey, en hoe gaan we dan vervolgens wakker worden op donderdag? Is het dan echt een groot verschil geworden door die regen?
2: Nou, de temperatuur is donderdagochtend niet per se laag. Maar er zijn nog wel steeds een paar buien. Maar het is vooral dat donderdag niet zoveel oploopt. De donderdag waait de wind uit het westen, morgen dus. En dan wordt er gewoon wat koelere lucht aangevoerd. Dus morgenmiddag is het ongeveer 19, misschien 20 nog net. Dus dat is een stukje lager dan vanmiddag. Buien vooral eerste deel van de dag, later op de dag wat meer ruimte voor de zon. En ja, dan breekt er eigenlijk gewoon weer een mooie weerperiode aan. Vrijdag, komend weekend, eigenlijk gewoon droog met veel zon. Alleen niet al te warm. 10 graden 's ochtends vroeg. Misschien zelfs ietsje lager. En 's middags zo rond de 20.
1: Oké. Okay. Johnny, dankjewel. En wij spreken elkaar over een uurtje gewoon weer in dit theater.
2: Oké. Okay.
1: Afgesproken. Ik ben even benieuwd of er nou zeg maar de afgelopen minuten gewoon alweer iemand bezig is geweest met alle 1300 groeten. Met een stemlijstje samenstellen en dat invullen op alle 1300groet.nl en dat dan versturen. Ja, kijk. Anita. Anita van den Boog uit Arnhem. Belinda Kinnaar wil ze graag vooral horen. Eigenlijk alleen maar Belinda Kinnaar in een lijstje. En Aldi Bel uit Apeldoorn. Ook jij bedankt voor je stemlijstje. Jim Croce, Jason Mraz, Marco Bossato, Paul de Leeuw, Stef Bos, Venice. Kijk, dat zijn ook wel... Venice, dat hoor je niet vaak op Radio Gelderland. Leuk. Dankjewel, Aldi. Die nemen we mee. Je kunt vandaag en morgen nog stemmen, hè? Bijvoorbeeld op Raccoon...

0: Tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
1: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
0: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
2: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
5: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
4: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Waaronder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
6: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
4: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op de A1 is een ongeluk gebeurd. De weg is gelukkig wel weer vrij. Richting Amersfoort staat vanaf Apeldoorn tussen Kootwijk en Voorthuizen 5 kilometer. Dat kost je 17 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Kerkdriel 8 minuten. En op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Ouddijk en Duiven is er ook nog 8 minuten vertraging. Dat kwam door een ongeluk. Maar de weg is gelukkig ook daar weer vrij. Dus dat gaat snel oplossen, denk ik.
8: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
9: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
8: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
9: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Nu tot 7900 euro voordeel op een

0: volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Gelderland.

Peaches and Herb en We've Got Love op Radio Gelderland. 9 minuten over 7. Een hele goede morgen allemaal. Het is woensdag 30 september.

0: voordeel. Ken je die uitdrukking? Nou, die is wel van kracht hoor, op onze lijst aller1300goed.nl. Want ik loop al 10 dagen te roepen dat je tot en met vandaag kan stemmen. 10 dagen lang. Maar ik heb niet goed opgelet. Je kunt tot en met morgen jouw stem doorgeven. Mijn dank gaat in elk geval uit aan de mensen die het al hebben doorgegeven. Dus bijvoorbeeld Johan van Beek uit Apeldoorn. Die stemt op Gavin James en Henk Westbroek. Of Henk Aalten uit Putten, die houdt van de rubberen Robbies en Wham. En Mechlin van de Graaf uit Appeltern stemt dan weer op Helene Fischer en Rowan Herzen. Hoe mooi is dat? Ga vandaag en anders dus nog morgen naar aller1300goed.nl voor jouw stem. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook wolkenvelden. Het wordt maximaal 26 tot 28 graden. En in de loop van vandaag wordt het vanuit het westen wordt de bewolking wat dikker. Maar het blijft vandaag overdag nog droog. Vanavond gaat het regenen. De berichten op de voorpagina's van de kranten en een greep uit het Gelders nieuws. Nou, in Arnhem is gisteravond op 3 plekken rond het station gestoken. Op het Willemsplein, de Korenmarkt en de Wielakkerstraat. Er zijn meerdere gewonden, zeker 1 iemand ligt in het ziekenhuis. De politie kwam in kogelwerende vesten en hield zeker 3 verdachten aan. In Latem brak op een vakantiepark aan de Rederlaagse Meer een grote brand uit. De brandweer kwam met veel materieel. De rook trok tot ver over de omgeving. Zeker 2 vakantiewoningen zijn helemaal verloren gegaan. In Apeldoorn haalde de brandweer een vrouw, een man, 3 huisdieren uit een appartement aan het Tingietersdonk. De 2 zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht, vermoedelijk omdat ze te veel rook hadden ingeademd. De hond en de 2 katten zijn opgevangen. En Braam staat op de kaart. De 16-jarige Fee uit het dorp is de nieuwe Miss Teenager Nederland. Gekozen uit zo'n 400 aanmeldingen. Ze zet zich in voor pleeg- en jeugdzorg en straks mag ze Nederland vertegenwoordigen in Maleisië. Bijna alle kranten openen met de begroting. Het kabinet heeft steun van de oppositie nodig. En om die te krijgen gaan de bezuinigingen op de WW, de AOW en de arbeidsongeschiktheidsuitkering van tafel. Het Financieel Dagblad legt uit waar het geld dan vandaan moet komen. Nou, vanaf 2028 betaal je belasting over wat je spaargeld en beleggingen echt opleveren. En omdat het vrijgestelde bedrag flink omhoog gaat, krijgen meer mensen een rekening. Het AD rekent voor dat ook de kleine spaarder straks ruim 1/3 van zijn extra rendement kwijt is. De Telegraaf noemt links de grote winnaar, terwijl rechts vooral mopperend toekijkt. NRC waarschuwt, dit is pas 1 begroting... en of er genoeg steun komt voor die nieuwe spaarbelasting is nog lang niet zeker. En op de laatste dag van september toch nog de slippers uit de kast halen. Dat maak je niet ieder jaar mee. Van Strand Nulde bij Putten tot de recreatieplas bij Buslo. We trekken met een handdoek onder de arm naar het water vandaag.
1: Er zijn veel fietsers, veel wandelaars, lachende kinderen, mensen in het zand. Dat kan maar 1 ding betekenen. Het is supermooi weer. En misschien wel voorlopig de laatste dag voordat de herfst gaat beginnen. Jullie liggen hier met z'n 3'tjes op een kleedje, lekker in het zand. Is dat extra genieten zo?
2: Ja, absoluut. Hè. Dat is pakken wat je pakken kan, toch?
1: U zit langs het water hier. Zit u hier al lang?
3: Al een uurtje aan het genieten.
1: Ja, u bent aan het wandelen. Ik dacht, ik sluit even aan. Lekker met de blote voeten in het zand. Hoe is dat?
4: Ja, fantastisch, ja. Ik laat het natuurlijk niet zomaar voorbij gaan.
1: Nee, deze dag mag u eigenlijk helemaal niet missen.
4: Nee, natuurlijk niet. Ik heb mijn bikini nog aan, maar om dan te gaan zwemmen, dat is een beetje te veel. Maar ik heb er wel zin aan eigenlijk.
1: Ja, misschien moet u gewoon een duik nemen.
4: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, oké, gewoon doen. En voor wie het gemist heeft, vandaag krijg je dus een herkansing. Het wordt opnieuw lekker warm, maar laat op de dag, eigenlijk pas vanavond, kunnen er nog wel buien komen hoor. Vanaf morgen is het dan echt herfst met 1 graad of 20. Dus de bikini kan ook vandaag nog aan.

0: El Giro en morning op deze woensdagochtend, 17 minuten over 7. Goedemorgen. Bijna iedereen heeft wel ergens een zaklamp liggen, toch? In de la, in de keuken of achter in de meterkast. Maar ben je echt voorbereid als het een paar dagen misgaat? Dat is een ander verhaal, hè? In Neede volgt een groep vrouwen daarom nu een cursus. Wat doe je zelf in een noodsituatie? En hoe zorg je dat je dus niet in paniek raakt?
1: Sta je er wel eens mee stil hoe kwetsbaar ons moderne leven eigenlijk is? Zonder elektriciteit zijn we nergens. Dus stel je voor dat er een grote stroomstoring is. Een totale blackout.
2: Ja, goed voorbereid. Zijn er mensen die denken dat ze voor allerlei calamiteiten goed voorbereid zijn? Redelijk.
3: Ja, een noodpakket, een fles van water, bruine bonen in blik.
4: We hebben batterijen, thuisbatterijen, collectoren. Dus we zijn wat dat betreft al zelfvoorzienend.
5: De een heeft al een voorraadje in huis, terwijl de ander daar nog eens goed naar moet kijken. Maar de reden om hier vanmorgen in Neder te zitten gaat voor sommige deelnemers verder dan alleen een paar flessen water of een zaklamp.
6: Ja, ik vind het alles een beetje eng worden.
4: Ik maak me geen zorgen, maar ik maak me wel zorgen, niet voor mezelf, maar wel wat heeft dit te betekenen voor mijn kleinkinderen.
5: Juist die onrust merkt ook vrouwen van nu.
3: En omdat je toch ziet dat de wereld om ons heen best wel verandert en er best wel heel veel speelt, vonden wij als vrouwen van nu dit een heel belangrijk onderwerp.
5: En daarvoor hoef je niet meteen aan een oorlog of een enorme ramp te denken. Ook extreem weer, een grote brand of een langdurige stroomstoring kan ervoor zorgen dat gewone voorzieningen ineens niet meer vanzelfsprekend zijn.
7: We denken allemaal, het is normaal dat er water uit de kraan komt wat we kunnen drinken. We denken allemaal, we hebben wel stroom, maar geen stroom is geen kacheltje. Dus zich bewust maken van de risico's die er zijn. We leren de mensen om na te denken wat ze in noodsituatie al kunnen doen. Zodat inderdaad de paniek er niet is en dat ze inderdaad zelfredzaam zijn.
2: Wie hebben er allemaal noodradio? Dat valt me niet tegen.
5: De belangstelling

0: voor zulke bijeenkomsten groeit.
1: Dat komt voor een deel omdat de overheid natuurlijk met een campagne is gestart vorig jaar, dat iedereen zo'n boekje in de brievenbus kreeg. Dat mensen toch wel daar een beetje bangig van werden misschien. Je ziet ook dat organisaties zoals gemeentes en welzijnsorganisaties toch wel het gevoel hebben van we moeten hier iets mee. Mensen zijn nog niet goed voorbereid en daar kunnen wij bij helpen.
2: Dat je toch even dat noodpakket nog even na moet kijken.
3: Nou ja, ik denk dat je ter plekke misschien toch weer anders reageert dan waar je je op voorbereidt.
4: En als je rust hebt, kan je beter nadenken. Want de slechtste raadgever is paniek.
5: De slechtste raadgever is paniek. Wie liever thuis oefent, kan op de site van het Rode Kruis een gratis spel doen, het noodscenario. Op je telefoon, op je tablet of op je computer maak je dan bijvoorbeeld een lange stroomstoring of een hittegolf mee. En kies je zelf wat je dan doet. Een kant-en-klaar noodpakket kopen hoeft volgens het Rode Kruis niet per se. Gewoon een boodschappentas met je eigen spullen werkt net zo goed. Eén cursist stopte er bijvoorbeeld een pak speelkaarten in. Voor wat afleiding. Dat is ook geen gek idee, hè? Patience gaat prima bij kaarslicht. En je moet elkaar toch een beetje vermaken. Zometeen platen likt. Maar eerst de Monkees, The Last Train to Clarksville.

0: Clarksville, Radio Gelderland. 7:07 is het. Een hele goede morgen. We hebben een bijzonder dossier voor je vandaag.
1: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Namelijk een dodelijke schietpartij. Als jij weet over welke plaat ik het heb, dan maak jij misschien wel kans om Radio Gelderland tipgever te worden vandaag. En de zaklamp te winnen. Het gaat over Ralf. Na de sluiting van een autofabriek raakt Ralf zijn baan kwijt. Werk vindt hij niet, de schulden lopen op, de bank dreigt zijn huis af te nemen. En na een avond met gin en wijn gaat het volledig mis. Hij pakt een vuurwapen en hij schiet een nachtbediende dood. Niet veel later wordt hij voor de club tiptop door een agent buiten dienst in de boeien geslagen. De rechter bepaalt zijn straf. Hij krijgt 99 jaar cel. Ralf ontkent zijn schuld niet, maar wijst wel op de uitzichtloze situatie waarin hij terecht is gekomen. En zijn laatste verzoek aan de rechter is dan ook opmerkelijk. Ik heb liever de doodstraf dan de rest van mijn leven achter de tralies. Dus, dodelijke schietpartij na het verlies van een baan, financiële problemen, overmatig drankgebruik, gevolgd door arrestatie en een uitzonderlijk zware straf. Wij zoeken een Amerikaanse singer-songwriter uit New Jersey.

En dit nummer verscheen in 1982 op een zeer sober album. Hij zingt het nummer vrijwel kaal met akoestische gitaar en mondharmonica. De autofabriek uit het lied, die bestaat echt. De Ford-fabriek in Mauá sloot in 1980. Van welke plaat heb ik het? Denk je het te weten? frank@gld.nl of een appje naar de studio. Met de titel en de artiest dus van dit plaatdelict. MUZIEK

0: Maak van Gelderland alle 1300 goed komt er weer aan. Maar niet zonder jouw stem. Dus laat weten wat er niet mag ontbreken.
1: Status Quo, dat is je favoriete band. Waarom?
2: Ik ben fan van ze geworden toen ik een LP uit de discotheek leende. Dat is zo'n lekkere muziek. Inmiddels al wel 15 keer naar een concert geweest of zo.
0: Onder de stemmers verloten we 50 ontbijtjes voor het finale weekend van de toplijst.
3: Ga naar alle1300goed.nl en bepaal wat wij draaien.
2: Ja, superleuk.
0: Tot en met 1 oktober kan jij stemmen. En je hoeft er geen 1300 te verzinnen, hè? Dat tellen wij wel op.
2: Hey, dankjewel.
4: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Oktober is de woonmaand. 21% korting op je nieuwe keuken.

0: keuken, badkamer of tegels. Zoveel keuze en nu ook nog eens zonder BTW. Ontdek het in Nijmegen bij Van der Stad Keuken, Tegel en Bad.
1: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Westervoort is het 14 graden, in de Valk, gemeente Ede, is het 17,3. Ook vandaag is het overdag nog zomers met maxima rond 27 graden. Vanaf volgen wolkenvelden en enkele buien, maar het blijft de rest van de week veel droog. Flink wat zon, temperaturen zo rond de 20 graden. Meerdere gewonden en aanhoudingen gisteravond na een grote geweldsuitbarsting in de Arnhemse binnenstad. Op verschillende plekken zijn steekincidenten gemeld. Zeker één gewonde is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor dit geweld is nog onduidelijk. En Apeldoorn gaat woonwagenbewoners financieel compenseren omdat zij jarenlang zijn gediscrimineerd door het bibop-beleid van de gemeente. Hoe hoog de vergoeding wordt en wie ervoor in aanmerking komt, wordt nog besproken met het woonwagenbelangen in Apeldoorn. Meer Gelders nieuws op gld.nl en via onze mobiele app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Een kwartier, de A12 Duitse grens Arnhem tussen Beek en Duiven 8 minuten. En op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein 7 minuten extra reistijd.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax en sta op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Goedemorgen Gelderland.

0: Red Light van Billy Ocean op Radio Gelderland. Goedemorgen, het is woensdagochtend, 7:07. Zometeen de oplossing van platendelict. Het is weer mooi hoor, maar we hebben hem op kunnen lossen. Eerst even naar Wolfhezen. Daar rijdt sinds kort het kleinste busje van onze provincie. Onder het spoor komt een tunnel en dat maakt het leven voor met name de slechtziende bewoners in Wolfhezen van woongemeenschap Het Schild toch even wat ingewikkelder. Gelukkig hebben ze nu daar iets handigs op bedacht.
1: Waar het eerste buurtbus was die de bewoners van Het Schild over de overweg kon brengen, is het nu een golfcar geworden die hier nog mag passeren.
2: Ja, geweldig natuurlijk. Het is voor ons de manier om toch nog hier ergens te kunnen komen.
3: De overweg is nu dicht voor gemotoriseerd verkeer eigenlijk, dus voor auto's. Dus mag de buurtbus er ook niet overheen. Nu geldt een golfcar als langzaam verkeer. En dat mag nog wel over het spoor heen op dit moment. We zijn lang al in gesprek met Het Schild over dit project. We willen natuurlijk zorgen dat het ook voor mensen die slechtziend zijn en blind zijn, dat het ook een veilige manier wordt om de overkant te bereiken en om goed het station te kunnen bereiken.
1: Op de golfcar rijden nog de vertrouwde vrijwilligers van de buurtbus.
4: Lopen is in zoverre geen optie. Om te beginnen is het niet te doen als je niks ziet om zonder begeleiding gewoon over de spoorwegovergang te gaan. Want dat is toch heel gevaarlijk.
3: Eind oktober is er een treinvrije periode. Dus dan wordt de grote spoor onder doorgang als het ware ingereden. Dus ja, we lopen op planning. Dus dat is mooi.
4: Ja, wat dat betreft is de shuttle echt onze redding.
0: Ja, echt de redding. Tot de tunnel open is, blijft het reddingskarretje dan zeg maar dus op en neer rijden. Voor de vrijwilligers is het golfseizoen dit jaar in elk geval flink verlengd. Zometeen dus platendelict, maar eerst Joe Bro, terwijl de Jonas Brothers en Only Human.

0: Only Human van de Jonas Brothers op Radio Gelderland. Goedemorgen.
1: Plaatdelict.
0: De platenpolitie dankt iedereen voor het meedenken vanochtend. Er was inderdaad een muzikaal misdrijf gepleegd, hè. Maar we hebben het nummer te pakken. Het was een nummer uit 1982 over Ralf. Die wordt ontslagen van zijn werk in de autofabriek. Hij ging op zoek naar een baan. Hij kon niks vinden. Op een avond was hij zo dronken dat hij een uitsmijter doodschoot. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 99 jaar. En in plaats van genade te vragen houdt Ralf een emotioneel pleidooi, waarin hij uitlegt dat de economische neergang hem kapot heeft gemaakt. Hij stelt: ik ben al spiritueel dood. Ik vraag de rechter om mij niet op te sluiten, maar gewoon mij ter dood te veroordelen. Het is een nummer met felle maatschappijkritiek op de deindustrialisatie en de harde economische realiteit van Amerika begin jaren 80. Dus hoe gewone werkers door de massale ontslagen en het wegvallen van sociale zekerheid tot wanhoop en criminaliteit kunnen worden gedreven. Onder andere geraden door Mark, door Token, Cora zie ik staan, Abel inderdaad, maar ook Jeroen. Jeroen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Frank. Goedemorgen. Jeroen inderdaad.
0: Uit Mariënvelde onderweg naar...
2: Ja, helemaal naar Dordrecht. Dus ik zat al vroeg in de auto.
0: Goeiedag zeg, wat ga je nou doen?
2: Ik ga werken.
0: Wat voor werk doe je?
2: Ik heb je wel eens eerder gesproken. Ik zit in de e-mailbeveiliging, domeinbeveiliging.
0: Oh, wacht, dat is deze Jeroen, ja.
2: Ja, dat is deze Jeroen.
0: Ja, dus al die vervelende mailtjes en pogingen om ons op te lichten en zo, daar probeer jij wat tegen te doen om het uit te filteren onder andere.
2: Ik probeer mensen zo veilig mogelijk te houden van dat soort ellende.
0: Heel goed, heel goed. En dat doe je vandaag in dat mooie Dordt?
2: Vandaag in het mooie Dordt inderdaad, bij een bedrijf, ik zal de naam niet noemen, die daar heel erg gespecialiseerd is en die ondersteuning erin.
0: Oké. En dus al vroeg op weg en vroeg met de radio aan, en over welk nummer hoorde je mij praten?
2: Nou, je hebt mijn eerste frustratie al voor elkaar vanmorgen. Ik moest heel hard nadenken. Het is Johnny 99, zover ik me dat goed kan bedenken, van Bruce Springsteen.
0: Helemaal goed. Helemaal juist.
2: Ja.
0: We hebben jou vaker gesproken, maar volgens mij nog niet voor Plaatdelict, toch?
2: Niet voor Plaatdelict, nee. Ik raad het eigenlijk nooit. En in dit geval, vooral de advies en tipje van de 99 jaar.
0: Ja.
2: Dat deed me heel erg frustreren. Dus ik moest heel hard graven. Ik kon het ergens vinden, maar dat was hem, denk ik.
0: Ja. Nou, dan kun je in de lange rij van douchegels die je hebt gewonnen met de doucheplaat nu ook een zaklampje erbij schrijven. Want die gaan we richting Mariënvelde sturen.
2: Hartstikke leuk. Ben ik blij mee. Dankjewel, Frank.
0: Werk ze en een goede reis verder nog. Doe voorzichtig.
2: Ja, fijne dienst. Daag.
0: Hoi.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Johnny 99 van Bruce Springsteen van het album Nebraska. Onder andere dus geraden door de gouden tipgever van vandaag. En dat is Jeroen. Dank allemaal voor het meedenken. Heb je nou een tip voor morgen voor Platenlicht? Dan kun je die doorgeven via de app van Omroep Gelderland. 06-22-22-1342. Of mij even mailen. frank@gld.nl. En je mag natuurlijk ook altijd de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Gaan wij door met het weer naar een andere van Johnny 99 naar Johnny Willemsen van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik wist dat je die ging maken.
0: Ja? Dat doen ze altijd naar dat nummer. Hey, het is vandaag 30 september. Ja. Geen dag in het jaar waarop zoveel mensen in ons land jarig zijn als vandaag.
2: Nou, en die hebben er mooi weer bij.
0: Ja, kunnen die buiten hun verjaardag vieren vandaag?
2: Ja, overdag wel. Als we het 's avonds laat maken, dan niet. Want dan, tenminste, dan komen de buien aan. Overdag zou ik dat absoluut doen. Het wordt vanmiddag 25 graden. Misschien in het oosten nog wel een stukje warmer. 27 of 28 in de Achterhoek. Veel zonneschijn. Later in de middag wat meer wolken. En vanavond dus buien. De eerste buien voor het westen van de provincie al in het begin van de avond. Maar in de Achterhoek pas om 1:10. Misschien pas om 11:00. Dus daar kun je nog wel ietsje langer buiten zitten. Maar ja, uiteindelijk gaat het ook daar regenen.
0: En worden dat pittige buien?
2: Ja, nou, dat kan het in ieder geval ook bij onweren en ook goed doorplensen. Ik verwacht er geen hele spannende dingen bij. Geen zware windstoten of dat soort dingen. Maar onweer is wel mogelijk, ja.
0: Oké. Hey, en hoe worden we dan morgen wakker? Is het dan afgekoeld?
2: Ja, tenminste, het is zeker niet koud hoor. Ook morgenochtend zijn de temperaturen nog een graad of 15, 16, 's ochtends vroeg. En 's middags wordt het gewoon weer 20, wat nog altijd aan de zachte kant is, want het is morgen al 1 oktober. Maar het is hier wel een stuk minder warm dan het vandaag is, dat scheelt wel een stuk. En een aantal buien morgen nog overdag, niet heel veel ruimte voor de zon. Dus wel echt een mindere dag van de week, want na morgen komt de zon weer tevoorschijn en krijg je gewoon weer droog weer.
0: Oké. Okay. Johnny, dank je wel voor nu. Maar over een uurtje zou ik graag nog een keer horen.
2: Dat is goed.
0: Oké, okay, afgesproken. En wij hebben inmiddels ook weer stemlijstjes binnen. Ik zie onder andere Arno de Vrucht uit Angerlo. Die heeft gestemd op alle 1300 goed. Truus Knol uit Brummen heeft ook

gestemd op alle1300goed.nl. En het stemlijstje van Hanny uit Beekbergen. Hanny Jacobsen is ook binnen. Hartelijk dank daarvoor. Ja, je kunt vandaag en morgen nog stemmen op jouw muzikale smaak. Zodat we straks 10 dagen lang de smaak van Gelderland kunnen laten horen in alle 1300 goed. Dus als je het nog niet hebt gedaan, eventjes doen. Bijvoorbeeld Squiddy Politi kun je doen, hè? The Word Girl.

0: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
5: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
6: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
5: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
9: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren. En als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt. En 's morgens om 5 uur weer. Dat is vreselijk.
8: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
9: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren. En als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt. En 's morgens om 5 uur weer. Dat is vreselijk.
8: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving

0: moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
1: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder, want het is echt nodig.
0: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdag verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. In Gelderland staan nu maar een paar files, waaronder eentje op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is het oponthoud bij Zaltbommel een kwartier. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. De N233 Kesteren richting Veenendaal bij Rhenen een kleine 10 minuten vertraging. En dan nog de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar is het oponthoud tussen Beek en Duiven een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
4: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
7: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
8: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
9: Of zo.
10: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
7: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
11: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Gisteren is het warmterecord van 29 september 1934 verbroken. Toen werd in Winterswijk precies 28 graden gemeten. Op het weerstation in Maastricht werd gisteren om 3:10 een temperatuur van 28,3 graden gemeten. Daarmee werd het oude record op naam van Winterswijk verbroken. De uitzonderlijke warmte komt door een zuidenwind die warme lucht uit Zuid-Europa aanvoert. Het vaker breken van warmterecords hangt volgens experts samen met de opwarming van de aarde. Bij een eenzijdig ongeluk op de Europaweg in Lichtenvoorde is dinsdagmiddag een automobilist gewond geraakt. De automobilist reed over de Europaweg toen hij door onbekende reden in de berm terechtkwam. Hierbij ramde het voertuig een verkeersbord en een boom, waarna de auto op een naastgelegen fietspad stil kwam te staan. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De auto moest worden afgesleept. De 16-jarige Fee Wissing uit Braamt is uitgeroepen tot Miss Teenager Netherlands. Ze won de finale in Veenendaal uit ongeveer 400 aanmeldingen. Tijdens de verkiezing koos Fee pleeg- en jeugdzorg als maatschappelijk thema, omdat haar gezin ervaring heeft met pleegzorg. Ze volgt de opleiding Social Work en wil later mogelijk in de pleeg- of jeugdzorg werken. Als winnares mag Fee Nederland vertegenwoordigen bij Miss Teen Global in Maleisië. Met haar titel wil ze vooral andere meiden inspireren om hun dromen na te jagen, trots op zichzelf te zijn en van ieder moment te genieten. De brandweer heeft maandag een beginnende brand op een akker in Beltrum weten te blussen. De melding van de brand op de akker aan de Hemmingsweg kwam rond 3:30 binnen bij de hulpdiensten. Er werd direct opgeschaald en meerdere korpsen werden gealarmeerd. Buurtbewoners hebben de bult waar het vuur in woedde uit elkaar getrokken met behulp van shovels. Zo werd verdere uitbreiding voorkomen. De ter plaatse gekomen politie is een onderzoek gestart naar de brand. Mogelijk is de berg met afval aangestoken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: We zitten in een periode van een paar warme dagen. Gisteren was het bijzonder warm voor de tijd van het jaar met 28,1 graden in Hupsel bij Groenlo. Het record is verbroken. 28 graden was het ooit bij Winterswijk. En de hoogste temperatuur werd bereikt in Maastricht, 28,3 graden. Afgelopen nacht was het ook niet koud, met een graad of 17 tot 19. En vandaag hebben we ook weer hoge temperaturen te verwachten. Er zijn zonnige perioden, er is ook sluierbewolking, die wordt vanmiddag wel wat meer. Maar de temperatuur zal snel oplopen, rond het middaguur is het al een graad of 25. En uiteindelijk wordt het 27 graden in de middag. En ook vandaag zal een dagrecord verbroken worden, want de maximumtemperatuur ligt zo rond de 25 tot 26 graden, ooit gemeten op deze dag. Vanavond dan wordt de bewolking dikker en dan moeten we met buien vanuit het zuidwesten rekening houden. Die trekken richting het noordoosten. De eerste buien vallen in het riviergebied begin vanavond en later op de avond ook in de Achterhoek. Er kunnen soms stevige exemplaren bij zitten en er kan in korte tijd ook veel regen vallen. Ook is er kans op onweer en komende nacht vallen er nog steeds wat buien. Ook stevige buien kunnen er soms vallen. Het is niet koud, 17 tot 19 graden is de minimumtemperatuur bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind. En morgen de donderdag begint dan bewolkt en komen in de ochtend ook nog een paar stevige buien voor. Geleidelijk aan wordt het allemaal wel wat droger. De laatste buien vallen ook in de Achterhoek. En in de middag dan komt de zon er steeds beter bij. Het wordt rond de 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. In de avond dan is het overal droog, klaart het op. En in de nacht naar de vrijdag toe, dan kan het wat nevelig of mistig worden. Kan een mistbankje ontstaan bij temperaturen van rond de 10 graden. Vrijdag en ook in het weekend ziet er aardig uit. Het blijft droog, de zon is er weer wat meer bij. Overdag temperaturen van 20, 21 graden. En 's nachts, ja, dan zitten we wel wat frisser met temperaturen net onder de 10 graden. Maar over het algemeen hebben we ook de komende tijd prima nazomerweer.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdag verloopt de ochtendspits niet al te druk en het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels ook alweer achter ons. In Gelderland staan op dit moment enkel wat korte dagelijkse files. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Daar is het oponthoud bij knooppunt Bankhoef een kwartier. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij Nijkerk ruim 10 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt het langzaam tussen Beek en Duiven. Hier is de vertraging zo'n 10 minuten. En ook op de N233 van Kesteren naar Veenendaal staat file. Bij Achterberg is het oponthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationstraat 30 in Zelhem.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
4: Door Heijen Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daar

0: Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
1: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
0: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
2: I am very clear, and I will say this bluntly: Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
0: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De dagelijkse files lossen weer op. In Gelderland rijdt het op een paar wegen nog langzaam nu, waaronder de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar is het oponthoud voorbij Harderwijk-Zuid een klein kwartier. De A50 Eindhoven richting Arnhem bij knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven ook zo'n 10 minuten oponthoud. En dan nog de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is de vertraging bij Zaltbommel een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dag buurvrouw.
6: Hey buurman.
5: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
6: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zondag 11 oktober een paddenstoelenwandeling in de omgeving van Huis Verwolde. Wandelaars worden meegenomen op een boeiende reis door het Rijk van Zwammen en Schimmels op landgoed Verwolde. De wandeling start om 2:30 en duurt circa 2,5 uur. Deelname bedraagt €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter, neem een klein spiegeltje mee.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De dagelijkse files lossen snel op. Het rijdt wel nog langzaam op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is het oponthoud bij Ravenstein ruim 5 minuten. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij Geldermalsen een kleine 10 minuten oponthoud. En op de A1 tenslotte van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar staat nog file tussen Stroe en Hoevelaken. Ook hier is het oponthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zondag 11 oktober een paddenstoelenwandeling in de omgeving van Huis Verwolde. Wandelaars worden meegenomen op een boeiende reis door het Rijk van Zwammen en Schimmels op landgoed Verwolde. De wandeling start om 2:30 en duurt circa 2,5 uur. Deelname bedraagt €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter, neem een klein spiegeltje mee.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je

0: banketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Robert Walters met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, maar er werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van een drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is inmiddels voorbij. Er staat alleen nog file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is het oponthoud bij afrit Geldermalsen een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
9: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
10: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen.

0: Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
1: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationsstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationsstraat 30 in Zelhem.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

uit de eind jaren 70. Wacky Bonnet en Tired of Towing the Line. Woensdag is het vandaag en dit is weer een nieuwe editie van de Muziekservice. Van harte welkom. Fijn dat je luistert. Fijn dat je erbij bent. Waar je ook bent, wat je ook doet. Thuis, in de auto, onderweg of op de werkvloer. We hebben weer de komende 2 uur de lekkere feel good music voor je. Ongetwijfeld. Nu terug in de tijd met Enrique Iglesias en Tired of Being Sorry.

0: Hallo Enrique Iglesias, toch weer een klein beetje een zomerstintje. Want we hebben weer gewoon een fantastische week. Ja, het is een beetje nazomeren eigenlijk. Hè? Dat voor deze eind september, dat is toch wel heel apart. Want de temperaturen die horen eigenlijk zo wat rond de 16, 17 graden nog een beetje te liggen. Dan houdt het echt toch wel op, dus dat is toch wel weer uniek. We hadden de nieuwe Roxy Dekker en zojuist de Jacksons met Can You Feel It?
1: De muziekservice, de drijfveer van de dag.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright

uit het eind jaren 80. Het Goede Doel en Hou van mij. Ja, we hadden het net al een beetje over het weer. Daar gaan we zo dadelijk ook naar kijken, want we gaan even op naar ons regionieuws en naar het weerbericht. Daarna melden we ons snel weer met nu Keiko en de Dancing Feet.

0: with you.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeente Doetinchem wil komend jaar ongeveer 35 miljoen euro investeren. Het geld gaat onder meer naar ontwikkelingen op het gebied van sport, woningbouw en duurzaamheid. Zelfs met de dreigende tekorten in de komende jaren trekt Doetinchem nu toch flink de portemonnee. Een van de grootste investeringen is de overname van de Zaza Topsporthal. Daarvoor trekt de gemeente ruim 7 miljoen euro uit. Daarnaast wil Doetinchem met onder meer de Graafschap om tafel om sportpark De Bezelhorst verder te ontwikkelen. De verduurzaming van het stadhuis neemt ook een flinke hap uit de begroting. Tegenover de forse investeringen staan minder gunstige financiële vooruitzichten. De begroting voor 2027 sluit met een tekort van 1,4 miljoen euro. Dat bedrag wordt gedekt vanuit de algemene reserve. Helder raadslid Joost Gerritsen moet 1200 euro terugbetalen aan de gemeente Montferland, omdat hij dit bedrag vanuit de fractievergoeding van zijn voormalige partij Daadkracht aan advocaatkosten heeft besteed. De gemeente vindt dat deze uitgaven niet binnen de regels vallen. Gerritsen is het daar niet mee eens en weigert te betalen. Hij stelt dat juridische advisering wel is toegestaan en dat de kosten verband hielden met een integriteitsonderzoek naar hem als raadslid. De auditcommissie blijft bij haar besluit, maar zegt dat de regels over het inhuren van adviseurs niet duidelijk genoeg zijn. Raadsfracties ontvangen per jaar 500 euro per fractie en 100 euro per raadslid. Geld wat niet wordt gebruikt moet worden terugbetaald. Naast Daadkracht moeten ook 7 andere partijen geld overmaken aan de gemeente. Op 28 september organiseerde de gemeente Aalten samen met platform Achterhoek Food een tweede Aalten Food Netwerkavond. Er kwamen bijna 40 lokale voedselproducenten, horeca- en detailhandelondernemers en andere afnemers samen om kennis en inspiratie op te doen en hun netwerk te versterken. De bijeenkomst richtte zich vooral op het versterken van de lokale voedselketen en het verbinden van producenten en afnemers. Regionale voorbeelden, zoals een Achterhoeks biertje en koekje van Achterhoeks graan, laten zien wat samenwerking kan opleveren. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
3: We zitten in een periode van een paar warme dagen. Gisteren was het bijzonder warm voor de tijd van het jaar met 28,1 graden in Hupsel bij Groenlo. Het record is verbroken. 28 graden was het ooit bij Winterswijk. En de hoogste temperatuur werd bereikt in Maastricht, 28,3 graden. Afgelopen nacht was het ook niet koud, met een graad of 17 tot 19. En vandaag hebben we ook weer hoge temperaturen te verwachten. Er zijn zonnige perioden, er is ook sluierbewolking, die wordt vanmiddag wel wat meer. Maar de temperatuur zal snel oplopen, rond het middaguur is het al een graad of 25. En uiteindelijk wordt het 27 graden in de middag. En ook vandaag zal een dagrecord verbroken worden, want de maximumtemperatuur ligt zo rond de 25 tot 26 graden, ooit gemeten op deze dag. Vanavond dan wordt de bewolking dikker en dan moeten we met buien vanuit het zuidwesten rekening houden. Die trekken richting het noordoosten. De eerste buien vallen in het riviergebied begin vanavond en later op de avond ook in de Achterhoek. Er kunnen soms stevige exemplaren bij zitten en er kan in korte tijd ook veel regen vallen. Ook is er kans op onweer en komen nacht vallen er nog steeds wat buien. Ook stevige buien kunnen er soms vallen. Het is niet koud, 17 tot 19 graden is de minimumtemperatuur bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind. En morgen de donderdag begint aan bewolkt en komen in de ochtend ook nog een paar stevige buien voor. Geleidelijk aan wordt het

Het allemaal wel wat droger. De laatste buien vallen ook in de Achterhoek. En in de middag dan komt de zon dus eerst beter bij. Het wordt rond de 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. In de avond dan is het overal droog, klaart het op. En in de nacht naar de vrijdag toe, dan kan het wat nevelig of mistig worden. Kan een mistbankje ontstaan bij temperaturen van rond de 10 graden. Vrijdag en ook in het

De Short Baker Selection, oftewel alias Hans Bouwens. Ooit geïnterviewd, ook een aardige man. Little Queen Back, tweemaal een hit geweest. Een tijdje terug kwam hij opnieuw uit vanwege een commercial. Maar oorspronkelijk is die uit 1969. Natuurlijk even onze verjaardagslijst voor deze woensdag 30 september. Ja, de laatste dag van deze maand, hè? Ja, we schieten morgen alweer naar de maand oktober. Vandaag is jarig Angie Dickinson, een Amerikaanse actrice. En ja, als je vroeger keek naar De Wrekers, dat was vroeger heel erg in De Wrekers. Die man met die wandelstok en dat hoedje. En ja, zij was daarbij, hè? Angie Dickinson, ze leeft nog. Want ze wordt vandaag maar liefst 95 jaar. Ook is jarig een Amerikaanse zanger. En hij had een duet een keer gezongen met Denise Williams, dit nummer.

Jawel, Johnny Mathis, hij viert vandaag zijn 91ste verjaardag alweer. En ook is vandaag jarig Nederlands journalist, presentator Henk Spaan. Hij wordt vandaag 78 jaar. En ook is jarig voormalig hockeyster en een voormalig televisiepresentatrice Elze-Mieke Havinga. Zij wordt 67 jaar. Voormalig profvoetballer en bondscoach Frank Rijkaard wordt 4. Radio- en presentatrice Sazia Morali. Zij wordt 63 jaar vandaag. En dan hebben we nog een jarige Job. Een Nederlandse zanger. Bekend van het volgende duo. Een heel bekend nummer ook.

Nou, het is in ieder geval Paul de Munnik. Hij wordt 56 jaar. Een paar jaartjes jonger, 54 jaar, wordt vandaag Nederlands acteur en presentator Winston Post. Ook is jarig Thomas Verhoef, een televisiepresentator. En waar kennen we die van? Nou, als ik dit deuntje laat horen, dan weet je wel genoeg, denk ik. Ja. Thomas Verhoef, bekend van de TV-klusser op tv. En hij viert vandaag alweer zijn 46e verjaardag. Nou, we zijn er nog bijna doorheen nu. Nog eentje. Ja, dat is niet de minste. Namelijk Formule 1-coureur Max Verstappen. Jawel, onze Max is vandaag jarig. Hij wordt 29 jaar. Allemaal op deze woensdag natuurlijk. Van harte gefeliciteerd.

Frankje Bauer en Kafke met Van Brabant naar Bordeaux. Wij draaien de fijne muziek voor je, waar je ook bent, wat je ook doet. En dat doen we ook zo meteen in deel 2. Tot zo.

Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in

0: oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat je bij L&B Vorden moet zijn.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Met de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
5: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
4: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
6: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
5: Bij Schoenmoorden Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
7: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
8: Geen idee. Snoeien?
7: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
8: Veldhuizen wie?
7: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
8: Top, gaan wij iets leuks doen.
6: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verf.

De formatie Inner Circle en Sweat. La la la la long. Ja, zaterdag in mijn programma De Muzikale Brouwerij tussen 2 en 4 heb ik al een tijdje een klein beetje een itempje apart om een plaatje te draaien van Yara Bakes, de Do

Durumse zangeres, die ik ook nog niet zo heel lang geleden geïnterviewd heb. En ja, dat is natuurlijk afgelopen zaterdag is dat natuurlijk niet gelukt, omdat we toen de Nederlandstalige dag hadden. Daarom dacht ik, ik haal haar een nieuwe single eventjes weer uit de kast. De laatste nieuwe van Yara Banks en The Brighter Days.

Ja, eens stonden ze op nummer 1 in 1979. Chip Trick, I want you to want me. Wij gaan zo dadelijk eens eventjes kijken van met de vraag... Wat kun je verwachten van 2 kiwis per dag? Dat hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we terug naar Nederlandstalig. En ja, dit is, omdat het zo lekker weer is, toch een vakantieplaatje. Vader Abraham, mooi Griekenland. MUZIEK

James Morrison uit 2007 met zijn Wonderful World. Ja, wat kun je verwachten van 2 kiwis per dag? Ja, wie regelmatig een kiwi eet, die kan rekenen op uitstekende bron van vitamine C, ondersteuning van weerstand en aantoonbaar betere stoelgang. En de waarschijnlijke extra effecten zijn een soepelere spijsvertering, betere slaapkwaliteit bij sommige mensen en gunstig effect op de bloedvetten.

de man met die hele mooie, zware, zwoele stem. Barry White. And you're the first, my last, my everything. Het is weer tijd voor een nieuwsfeitje wat ik er de afgelopen week even uit heb gehaald. En dat is het volgende. Namelijk Nederlandse automobilisten die tankten in de eerste helft van het jaar vaker over de grens. Ja. Dat is niet vreemd natuurlijk, hè. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse bank, de DNB, waarbij werd gekeken naar betalingen met bankpassen en creditcards in België en Duitsland. Het aantal Nederlandse pinbetalingen die steeg in deze landen met 20%. Dat leverde tankstations over de grens 25 miljoen euro extra op. Kijk, dat is toch wel even slim. DNB die zegt dat het voor de hand ligt. Ja, natuurlijk dat de hogere prijzen in Nederland als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten een rol spelen. Vanwege het grenstanken wordt er aan de Nederlandse pomp minder vaak getankt. DNB die zag een daling van 3% van het aantal transacties.

0: Je hoort uit 1992, zojuist de White Sad Fred met Don't Talk, Just Kiss. En we hadden One Republic zojuist met When.
1: De muziekservice.

Terug in de tijd, een opname van Pato Banton. Ook leuk deze weer, de uitvoering van hem van Baby Come Back. We komen back, dat doen we morgen vroeg weer vanaf 10 uur op de donderdag. Dan is er weer een nieuwe aflevering van de Music Service. Ik zeg een hele fijne dag gewenst. Blijf gezellig luisteren hier naar Radio Ideaal. Er komen nog wat plaatjes voorbij. Onder andere ook deze nu uit de jaren 80. ABBA and the One of Us. Tot morgen vroeg.

speler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.

0: heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
1: Verheij uit Toldijk laten komen.
0: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
1: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
0: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
1: Mooi, zij ook.
2: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Robert Walters met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
7: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot...

0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
1: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationsstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationsstraat 30 in Zelhem.

0: allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Hangon Weert.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Dit jaar is het 90 jaar geleden dat het Vorens Mannenkoor werd opgericht. In 1936 werd de basis gelegd voor het Vorens Mannenkoor. Het was toen een koor van werknemers van de toenmalige NPO Rijwielfabriek, gevormd ter gelegenheid van de opening van een nieuwe fabriekshal. Omdat het zingen de mannen wel goed beviel, besloten ze om hiermee door te gaan. Het koor telt momenteel 38 leden en staat sinds 2015 onder leiding van Christel Gwenhoff. Op 10 oktober verzorgt het Vorens Mannenkoor een jubileumconcert. Dit gebeurt in de Sint-Martinuskerk in Baak, omdat de Christus Koninkerk te Vorden niet meer beschikbaar is. Aan dit concert wordt medewerking verleend door het strijkersensemble Antonio en Cleo Vlogman, die onlangs te horen was in The Voice of Holland. De aanvang op 10 oktober van het concert is 19:30. Toegangskaarten zijn vanaf 10 september te koop bij Bruna Vorden. Het is de gewoonte per een jaar getrakteerd. Het Vorens Mannenkoor nodigt daarom alle inwoners van Vorden die in 1936 geboren zijn uit om dit concert gratis bij te wonen.
0: Radio Ideaal.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter...
2: Het nieuws uit jouw regio.
3: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeente Bronckhorst is een stap dichtbij het realiseren van de zogeheten schuifpuzzel in Zelhem. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met voetbalvereniging ZZC 20 voor de aankoop van veld 8 in Zelhem. Hierdoor kan de nieuwe fusieschool van CBS De Meene en CBS Het Loo op de voorkeurslocatie worden gebouwd, waardoor tijdelijke huisvesting niet nodig is. De eerder gereserveerde 1,5 miljoen euro wordt in plaats daarvan ingezet voor ZZC 20. De gemeente en de voetbalvereniging gaan daarnaast samen onderzoeken hoe ZZC 20 in de toekomst verder kan en hoe de beschikbare velden optimaal kunnen worden ingedeeld. Het verlengen van grafrechten voor 10 jaar kost in Gelderland gemiddeld ruim 1200 euro. Wel zijn er lokaal grote verschillen. Tussen de goedkoopste en duurste gemeenten zit bijna 2000 euro. De verschillen komen onder meer door de grondprijs, ligging en onderhoudskosten van de begraafplaatsen. Uit onderzoek blijkt dat hoge kosten voor nabestaanden een reden kunnen zijn om grafrechten niet meer te verlengen. In de top 10 van Gelderse gemeenten, waar het verlengen van grafrechten voor 10 jaar het duurst is, staat Bronckhorst op de tweede plaats en Doetinchem op de tiende plaats. In de gemeente Oost-Gelre betaal je juist een stuk minder voor het verlengen van een graf, 420 euro voor een periode van 10 jaar. Dit is minder dan de helft van het provinciale gemiddelde. Tijdens het 160ste Lindense feest bracht toneelclub Linde de klucht Puinhoop in de Kringloop op de planken voor een volle feesttent. Het verhaal draait om een mogelijk waardevol voorwerp dat voor weinig geld is verkocht, waarna een antiekdeskundige wordt ingeschakeld en de kringloopwinkel verandert in een chaos vol verwisselingen, misverstanden en onverwachte gebeurtenissen. De voorstelling zorgde voor een vrolijke avond, waarbij tijdens een pauze ook een grote verloting werd gehouden. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 17 oktober organiseert de Bibliotheek Doetinchem van 11 tot 3 uur de Dag van de Achterhoekse Schrijvers. Tijdens deze bijzondere dag, naar een idee van Agnes Westerhof, krijgen schrijvers uit de Achterhoek en Gelderland de kans om hun werk te presenteren aan een breed publiek en in contact te komen met lezers uit de regio. De bibliotheek nodigt zowel amateur als professionele schrijvers uit die eigen werk hebben gepubliceerd. Deelnemers krijgen een compact presentatietafel waar ze hun boeken kunnen tonen en verkopen. Bezoekers kunnen gedurende de dag vrij binnenlopen en kennis maken met het uiteenlopende aanbod van regionale auteurs. Met de Dag van de Achterhoekse Schrijvers wil Bibliotheek Doetinchem lokaal schrijftalent een podium bieden en de verbinding tussen schrijvers en lezers uit de regio versterken. Ben jij schrijver uit de Achterhoek of Gelderland en heb je eigen werk gepubliceerd? Meld je dan aan via de agenda op biepnieuws.nl. Er is ruimte voor maximaal 25 auteurs. De Dag van de Achterhoekse Schrijvers is zaterdag 17 oktober bij de bibliotheek in Doetinchem van 11 tot 3 uur en de kosten zijn gratis.
0: Radio Ideaal

0: Mmm, zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. DD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op ddsnacks.nl.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: oplevering. Ons hele team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
3: De herfst is begonnen.

0: je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
1: De Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
2: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Ter gelegenheid van hun 35-jarig jubileum organiseert de Nederlandse Micropoolingorganisatie NMPO op zaterdag 10 oktober het officiële Europees Kampioenschap Micropooling 2026 in Barchem. Micropooling is tractorpooling, maar dan radiografisch bestuurd in de modelbouwschaal 1 op 10. In de manege, de Heksenlaag, zal dit groots opgezette evenement plaatsvinden. Zo'n 100 verschillende poelers uit Duitsland, Denemarken en natuurlijk Nederland zullen gedurende de gehele dag tegen elkaar strijden in wel 10 verschillende klassen om de EK-titels 2026. Inzicht in de wedstrijdbaan, de juiste banden, de juiste bandenspanning, trekhaakhoogte en het zo recht mogelijk kunnen rijden zorgen ervoor dat dit geen speelgoed is, maar de krachtigste modelbouwsport van de wereld. De manege is 10 oktober om 9:30 open voor het publiek, maar de daadwerkelijke EK-wedstrijd begint om 10 uur en zal tot in de kleine uurtjes duren. De entree is gratis.
1: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Dit jaar is het 90 jaar geleden dat het Vorens Mannenkoor werd opgericht. In 1936 werd de basis gelegd voor het Vorens Mannenkoor. Het was toen een koor van werknemers van de toenmalige NPO Rijwielfabriek, gevormd ter gelegenheid van de opening van de nieuwe fabriekshal. Omdat het zingen de mannen wel goed beviel, besloten ze om hiermee door te gaan. Het koor telt momenteel 38 leden en staat sinds 2015 onder leiding van Christo Gwenhoff. Op 10 oktober verzorgt het Vorens Mannenkoor een jubileumconcert. Dit gebeurt in de Sint-Martinuskerk in Baak, omdat de Christus Koninkerk te Vorden niet meer beschikbaar is. Aan dit concert wordt medewerking verleend door het strijkersensemble Antonio en Cleo Vlogman, die onlangs te horen was in The Voice of Holland. De aanvang op 10 oktober van het concert is 19:30. Toegangskaarten zijn vanaf 10 september te koop bij Bruna Vorden. Het is de gewoonte dat een jaar getrakteerd. Het Vorens Mannenkoor nodigt daarom alle inwoners van Vorden die in 1936 geboren zijn uit om dit concert gratis bij te wonen.
0: Radio Ideaal.

0: dit is ook voor jou.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securtech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securtech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securtech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via securtechnederland.nl.

0: Vlugeling, Hengelo Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQ Tech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
7: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
8: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten. Een zeer uitgebreide najaarscollectie. Kjelvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brahms Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
9: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldi. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sausen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
11: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Ron Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan

0: zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidsoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartij gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 17 oktober organiseert de Bibliotheek Doetinchem van 11 tot 3 uur de Dag van de Achterhoekse Schrijvers. Tijdens deze bijzondere dag, naar een idee van Agnes Westerhof, krijgen schrijvers uit de Achterhoek in Gelderland de kans om hun werk te presenteren aan een breed publiek en in contact te komen met lezers uit de regio. De bibliotheek nodigt zowel amateur als professionele schrijvers uit die eigen werk hebben gepubliceerd. Deelnemers krijgen een compact presentatietafel waar ze hun boeken kunnen tonen en verkopen. Bezoekers kunnen gedurende de dag vrij binnenlopen en kennis maken met het uiteenlopende aanbod van regionale auteurs. Met de Dag van de Achterhoekse Schrijvers wil Bibliotheek Doetinchem lokaal schrijftalent een podium bieden en de verbinding tussen schrijvers en lezers uit de regio versterken. Ben jij schrijver uit de Achterhoek of Gelderland en heb je eigen werk gepubliceerd? Meld je dan aan via de agenda op biebnieuws.nl. Er is ruimte voor maximaal 25 auteurs. De Dag van de Achterhoekse Schrijvers is zaterdag 17 oktober bij de bibliotheek in Doetinchem van 11 tot 3 uur en de kosten zijn gratis.
0: Radio Ideaal.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Gisteren is het warmterecord van 29 september 1934 verbroken. Toen werd in Winterswijk precies

precies 28 graden gemeten. Op het weerstation in Maastricht werd gisteren om 2:50 een temperatuur van 28,3 graden gemeten. Daarmee werd het oude record op naam van Winterswijk verbroken. De uitzonderlijke warmte komt door een zuidenwind die warme lucht uit Zuid-Europa aanvoert. Het vaker breken van warmterecords hangt volgens experts samen met de opwarming van de aarde. Bij een eenzijdig ongeluk op de Europaweg in Lichtenvoorde is dinsdagmiddag een automobilist gewond geraakt. De automobilist reed over de Europaweg toen hij door onbekende reden in de berm terechtkwam. Hierbij ramde het voertuig een verkeersbord en een boom, waarna de auto op een naastgelegen fietspad stil kwam te staan. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De auto moest worden afgesleept. De 16-jarige Fee Wissing uit Braamt is uitgeroepen tot Miss Teenager Netherlands. Ze won de finale in Veenendaal uit ongeveer 400 aanmeldingen. Tijdens de verkiezing koos Fee pleeg- en jeugdzorg als maatschappelijk thema, omdat haar gezin ervaring heeft met pleegzorg. Ze volgt de opleiding Social Work en wil later mogelijk in de pleeg- of jeugdzorg werken. Als winnares mag Fee Nederland vertegenwoordigen bij Miss Teen Global in Maleisië. Met haar titel wil ze vooral andere meiden inspireren om hun dromen na te jagen, trots op zichzelf te zijn en van ieder moment te genieten. De brandweer heeft maandag een beginnende brand op een akker in Beltrum weten te blussen. De melding van de brand op de akker aan de Hemmingsweg kwam rond 3:30 binnen bij de hulpdiensten. Er werd direct opgeschaald en meerdere korpsen werden gealarmeerd. Buurtbewoners hebben de bult waar het vuur in woedde uit elkaar getrokken met behulp van shovels. Zo werd verdere uitbreiding voorkomen. De ter plaatse gekomen politie is een onderzoek gestart naar de brand. Mogelijk is de berg met afval aangestoken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Jan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
6: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren. Aan de Stationstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten. Leren tassen en accessoires. Stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten, met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationstraat 30 in Zelhem.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbel zware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn.

0: Klein is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten en morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Ter gelegenheid van hun 35-jarig jubileum organiseert de Nederlandse micropoolingorganisatie NMPO op zaterdag 10 oktober het officiële Europees kampioenschap micropooling 2026 in Barchem. Micropooling is tractorpooling, maar dan radiografisch bestuurd in de modelbouwschaal 1 op 10. In de manege De Heksenlaak zal dit groots opgezette evenement plaatsvinden. Zo'n 100 verschillende poelers uit Duitsland, Denemarken en natuurlijk Nederland zullen gedurende de gehele dag tegen elkaar strijden in wel 10 verschillende klassen om de EK-titels 2026. Inzicht in de wedstrijdbaan, de juiste banden, de juiste bandenspanning, trekhaakhoogte en het zo recht mogelijk kunnen rijden zorgen ervoor dat dit geen speelgoed is, maar de krachtigste modelbouwsport van de wereld. De manege is 10 oktober om 9:30 open voor het publiek, maar de daadwerkelijke EK-wedstrijd begint om 10:00 en zal tot in de kleine uurtjes duren. De entree is gratis.
0: Radio Ideaal.

0: huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een

0: Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35-gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitvalt, dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
3: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationsstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationsstraat 30 in Zelhem.
7: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Maandag 5 oktober organiseert het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers een grote streekboekenmarkt in het Breewinkel in Doetinchem. In de studiezaal staan tafels vol tweedehands streekboeken, tijdschriften, genealogische publicaties en streekromans. De boekenmarkt biedt een ruime keuze aan tweedehands publicaties over de geschiedenis van de Achterhoek en Liemers. Er zijn boeken over allerlei plaatsen, onderwerpen en perioden, maar ook publicaties over algemene geschiedenis en genealogie, tijdschriften en streekromans. Er is voor elk wat wils. Naast tweedehands boeken zijn er ook nieuwe streekboeken, kalenders, wenskaarten en andere bijzondere uitgaven verkrijgbaar. Omdat het Erfgoedcentrum eind dit jaar stopt met de boekverkoop, gelden tijdens de streekboekenmarkt flinke kortingen op de nieuwe boeken. Liefhebbers van de streekgeschiedenis en streekboeken zijn van 10 tot 1:30 welkom om rond te kijken en tussen de vele boeken te neuzen. De toegang is gratis.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeente Doetinchem wil komend jaar ongeveer 35 miljoen euro investeren. Het geld gaat onder meer naar ontwikkelingen op het gebied van sport, woningbouw en duurzaamheid. Zelfs met de dreigende tekorten in de komende jaren trekt Doetinchem nu toch flink de portemonnee. Een van de grootste investeringen is de overname van de Zaza Topsporthal. Daarvoor trekt de gemeente ruim 7 miljoen euro uit. Daarnaast wil Doetinchem met onder meer de Graafschap om tafel om sportpark De Bezelhorst verder te ontwikkelen. De verduurzaming van het stadhuis neemt ook een flinke hap uit de begroting. Tegenover de forse investeringen staan minder gunstige financiële vooruitzichten. De begroting voor 2027 sluit met een tekort van 1,4 miljoen euro. Dat bedrag wordt gedekt vanuit de algemene reserve. Helder raadslid Joost Gerritsen moet 1200 euro terugbetalen aan de gemeente Montferland, omdat hij dit bedrag vanuit de fractievergoeding van zijn voormalige partij Daadkracht aan advocaatkosten heeft besteed. De gemeente vindt dat deze uitgaven niet

binnen de regels vallen. Gerritsen is het daar niet mee eens en weigert te betalen. Hij stelt dat juridische advisering wel is toegestaan en dat de kosten verband hielden met een integriteitsonderzoek naar hem als raadslid. De auditcommissie blijft bij haar besluit, maar zegt dat de regels over het inhuren van adviseurs niet duidelijk genoeg zijn. Raadsfracties ontvangen per jaar €500 per fractie en €100 per raadslid. Geld wat niet wordt gebruikt moet worden terugbetaald. Naast Daadkracht moeten ook 7 andere partijen geld overmaken aan de gemeente. Op 28 september organiseerde de gemeente Aalten samen met platform Achterhoek Food een tweede Aalten Food Netwerkavond. Er kwamen bijna 40 lokale voedselproducenten, horeca- en detailhandelondernemers en andere afnemers samen om kennis en inspiratie op te doen en hun netwerk te versterken. De bijeenkomst richtte zich vooral op het versterken van de lokale voedselketen en het verbinden van producenten en afnemers. Regionale voorbeelden, zoals een Achterhoeks biertje en koekje van Achterhoeks graan, laten zien wat samenwerking kan opleveren. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer: in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
5: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
4: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Bij Schoenboer Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 11 oktober is iedereen welkom op het lunchconcert van het Negerhuis om 11 uur in het Kelruus in Kilder aan de Zuiderstraat 12 met als thema Reis om de wereld. Het Negerhuis neemt u mee langs de diverse continenten van de wereld met hun liederen. Koor het Negerhuis uit Braamt bestaat al ruim 33 jaar. Het unieke van het Negerhuis is dat het een vijfkoppig combo is: gitaar, drums, klarinet, dwarsfluit en keyboard. Heel blij zijn ze met de twee gastmuzikanten die dit concert mede begeleiden. Al vele jaren is Rob Baas de trouwe enthousiaste dirigent en brengt hij met het koor een zeer divers repertoire. Nederlands, Engels, Afrikaans, Achterhoeks, pop, licht klassiek, a cappella, te verschillend om het allemaal te benoemen. Het Negerhuis hoopt u te begroeten op 11 oktober. Voor koffie, thee en een broodje wordt gezorgd. De entree is gratis, maar een vrije gift is welkom.
0: Radio Ideaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.

0: Oegeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaag voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaag.nl.
3: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
4: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
3: Ja.
4: En? Werkt het?
3: De koeien zijn tevreden.
4: En jij?
3: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
5: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
6: Of dame?
5: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
7: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

0: echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nog 100 kilometer file. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Bees 20 minuten extra nodig. A12 vanuit Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging. En verderop richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is het oponthoud een kwartier. De N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen doe je echt 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wow.

0: Buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.

Goedenavond, welkom bij het politieke programma van Radio Ideaal. Mijn naam is Thea Lusink en samen met technicus Dick Kleij-Gelting verzorgen wij vanavond dit live programma. We luisterden net naar het nummer Iedereen is van de wereld van

Scene. Dit nummer sluit goed aan bij ons thema van vanavond. Want vanavond praten we met Carla van Dijk. Zij is directeur-bestuurder van Vizier Oost Nederland en sinds kort ook voorzitter van de landelijke vereniging Discriminatie.nl. Met Carla bespreken we wat haar organisaties betekenen in het voorkomen van discriminatie en hoe zij ervoor zorgen dat jongeren werkelijk veilig zichzelf kunnen zijn. Ook bespreken we met haar de uitkomsten van het onderzoek naar de acceptatie van homoseksualiteit. Dit is een breed, vierjaarlijks onderzoek naar gezondheid en welzijn van Nederlandse jongeren. Het is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en het Trimbus Instituut en gefinancierd door het ministerie van VWS. Carla heeft aangegeven dat zij hier rond 6:30 kan zijn, dus tot dan draaien we passende muziek.

0: Luisteraars, nogmaals goedenavond en welkom bij het politieke programma van Radio Ideaal. Onze gast Carla van Dijk is inmiddels in onze studio. En zoals ik al aangaf, zij is directeur-bestuurder van Vizier Oost-Nederland en sinds kort ook voorzitter van de landelijke vereniging Discriminatie.nl. Met Carla bespreken we kort wat haar organisaties betekenen in het voorkomen van discriminatie en hoe ervoor te zorgen dat jongeren werkelijk veilig zichzelf kunnen zijn. En we bespreken met haar de uitkomsten van het onderzoek naar de acceptatie van homoseksualiteit. Carla, welkom in ons programma. Fijn dat u er bent. Wat heeft u persoonlijk ooit doen besluiten dat de bestrijding van discriminatie uw werk zou moeten worden?
1: Allereerst dank je wel dat ik hier mag zijn en je mag je zeggen hoor.
0: Ja, dan gaan we dat doen. Dank je wel.
1: Wat heeft me doen besluiten dit te gaan doen? Dit werk bedoel je?
0: Ja.
1: Ja, dat was ook wel redelijk naïef toen ik dat bedacht dat ik dat ging doen. Ik kom uit de zorg. De zorg gaat over dat iedereen erbij mag horen en dat niemand eenzaam mag zijn en dat we allemaal samen leven. En toen dacht ik nog dat discriminatie eigenlijk de weerszijde was van erbij, namelijk uitsluiting. Ik denk inclusie, uitsluiting, dat is eigenlijk de achterkant van dezelfde medaille, om het maar zo te noemen. Maar ik heb wel ervaren in de loop der tijd dat uitsluiting veel traumatischer en veel gewelddadiger is dan ik ooit had kunnen bedenken. Dus ik ben inmiddels een stuk wijzer, kan ik je zeggen.
0: Ja, maar je bent nog wel steeds heel erg blij dat je deze richting hebt gekozen om aan het werk te gaan.
1: Ik ben heel graag van betekenis in het leven. Ja. En in het leven van anderen. Ja. En of het nou in de zorg is of in discriminatie bestrijden. Het doet ertoe.
0: Ja, en kun je in het kort beschrijven wat die beide organisaties doen, hoe ze zich verhouden tot elkaar en waar ze voor staan, hoe ze functioneren?
1: Ja, discriminatie.nl is de landelijke branchevereniging van alle antidiscriminatiebureaus in Nederland. Dat zijn er 18. En een van die antidiscriminatiebureaus is het antidiscriminatiebureau waar ik directeur-bestuurder van ben. En dat is Vizier in Oost-Nederland. En daarnaast zijn er dus nog 17 andere bureaus.
0: Ja, ik zal zeggen, ik doe in Lochem via discriminatie.nl een melding.
1: Ja.
0: En wat gebeurt er dan met die melding?
1: Ja, als je melding doet, dan doe je dat eigenlijk bijna altijd op de website van discriminatie.nl via een meldformulier. Dat kan natuurlijk ook telefonisch. En in alle gevallen word je doorverbonden met het discriminatiebureau bij jou in de buurt. En in Lochem is dat van Stimens. En dan neemt er een consulent discriminatiezaken contact met je op. Dat zijn mensen die zijn zowel juridisch als sociaal geschoold. En zij vragen allereerst hoe het met je gaat en wat je hebt meegemaakt. En afhankelijk van wat je wilt, wordt er een afspraak gemaakt of je alleen je melding wil registreren of dat je ook hulp wilt. En dat kan zowel juridische hulp zijn, namelijk om aan te tonen dat het ook echt discriminatie is. Maar het kan ook zijn dat je gewoon vooral sociale hulp wilt of maatschappelijke hulp, omdat je gewoon rot voelt. Dus eigenlijk zijn er verschillende mogelijkheden om te kijken hoe we om kunnen gaan met jouw discriminatieervaring. En dat hangt er ook vanaf of het echt discriminatie is. Want discriminatie is beschreven in de wet en daarin staat precies wat eronder valt en wat er niet ondervalt. En als het wettelijk ook discriminatie is, dan kunnen we dus een juridische procedure starten. Maar als het eigenlijk een gevoel van uitsluiting is, waarvan jij vindt dat het discriminatie is, dan vinden we nog steeds dat jouw gevoel waar is. Maar dan kunnen we er juridisch niks mee. Maar dan kunnen we nog steeds wel kijken of we een gesprek kunnen aangaan daarover. Ja. Dus dat is wat we doen.
0: Ja, ja. Ik zag bij de financiering heel

0: Hoeveel mensen zijn werkzaam bij deze organisatie? Want het zijn allemaal, of toch wel veel, al betaalde functies, hè?
1: Ja, alle bureaus hebben betaalde professionals in dienst. En dat zijn er per bureau verschillend. Nou, dat kunnen er 2, 3 zijn tot wel 10, 8 à 10. Afhankelijk van de grootte van het bureau. En die mensen zijn dan of part-time of fulltime in dienst. Dus dat verschilt een beetje. Maar er is altijd voldoende hulp voor mensen met discriminatieervaring om te helpen.
0: Ja, en de uitvoering wordt grotendeels betaald, hè, uit bijdrage van de gemeente. Hè. Het Rijk stelt daarvoor via het gemeentefonds een bedrag per inwoning beschikbaar. En dat geld is niet per se geoormerkt. Maar heb je wel het idee dat de gemeenten kunnen dan ook nog bepalen uiteindelijk zelf hoeveel ze daadwerkelijk aan hun antidiscriminatievoorzieningen uitgeven. Maar heb je wel het idee dat het geld wel redelijk volledig bij jullie aankomt? Of,
1: Ja en nee. Ik geloof, want ik praat nu voor onze collega-organisatie Siemens, dat dat in Lochem redelijk goed geregeld is. Maar de verschillen zijn wel groot in het land. Er zijn gemeenten die echt heel weinig betalen. En er zijn de ADV's, antidiscriminatiebureaus, sorry, dus de afkorting. Die gewoon echt nog wel voor moeten zeuren en leuren, om het maar woord maar te gebruiken. Maar er zijn ook bureaus die gewoon prima gefinancierd worden. Dus Dat verschil is nog wel heel groot. En dat is ook de reden waarom we hebben aangedrongen op een stelselwijziging waarbij de financiering landelijk wordt bepaald en niet meer via de gemeentefonds.
0: Daar hebt u op aangedrongen en gaat dat huidige kabinet, neemt u dat over? Of,
1: ja, er is nu een, zoals dat heet, een wetswijziging in voorbereiding. Die wordt ambtelijk op dit moment voorbereid. En de verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2027 die wetswijziging ook echt daadwerkelijk door de Kamer goedgekeurd zal worden. En dan betekent dat daarna ook een organisatiewijziging kan plaatsvinden en alle antidiscriminatiebureaus centraal georganiseerd gaan worden met centrale financiering vanuit het Rijk.
0: Oh ja, en blijft dit huidige kabinet ook achter de bijdrage die jullie nu krijgen staan? Of zijn hier bezuinigingen op te verwachten?
1: Nee, dit gaat, zoals we dat zeggen, budgetneutraal uitgevoerd worden. Dus er komt geen cent bij, maar er gaat ook geen cent af. Nee.
0: Nou, dat is misschien best
1: wel goed. Dat is positief.
0: Goed.
1: Ja, het is echt
0: goed nieuws.
1: Ja, is goed nieuws.
0: En tot slot, hebt u ook nog veel rechtstreeks contact met gemeenten over jullie strategieën, knelpunten, verbeterpunten?
1: Ja, wij hebben altijd met alle gemeenten waarvoor we werken, hebben wij rechtstreeks contact met zowel de ambtenaren daar als met de wethouder. En als het om veiligheid gaat, ook met de burgemeester. Omdat wij wettelijk gezien ook een uitvoeringsorganisatie van gemeenten zijn. Dus het is heel logisch voor ons om goed contact te hebben met onze gemeenten.
0: Ja.
1: En dat is in Lochem ook zo.
0: En knelt dat dan niet? Hè? Want soms, jullie moeten onafhankelijke inwoners bijstaan. En ook wanneer bijvoorbeeld een klacht tegen een gemeente zou kunnen zijn. En tegelijkertijd betaalt dezezelfde gemeente jullie organisatie. Kunnen jullie daar goed mee omgaan? Maken jullie daar veel vaak problemen mee? Of?
1: Wij zijn onafhankelijk. Dus er bestaat een uitspraak en die zegt zacht op de relatie, hard op de inhoud. Dus dat betekent als je goed in contact met je gemeente bent, maar aangeeft dat je hier toch echt het recht te volgen hebt en het belang van de melder, dan gaan de meeste gemeenten daar gewoon heel functioneel en zakelijk mee om. En als het echt werkelijk om overheidsdienst gaat, dan ligt dat eigenlijk bij de ombudsman en niet bij ons.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dat is duidelijk, ja. En wanneer noemt u uw werk voor deze organisaties geslaagd, hè? Bij meer meldingen of juist minder meldingen, meer procedures of aantoonbaar minder discriminatie?
1: Ja, dat is ook een mooie vraag. Dat is ook een beetje een lastige vraag. Want het aantal meldingen geeft niet aan hoeveel discriminatie er is. Het geeft alleen aan hoeveel mensen bereid zijn iets te melden. Wat ik denk dat ik fijn zou vinden is als wij zoveel bekendheid zouden hebben en mensen ook daartoe bereid zouden zijn om hun discriminatie te melden. Dus dan zou het fijn zijn als er meer meldingen komen. Maar uiteindelijk is ons doel natuurlijk om discriminatie te bestrijden. Dus dan wil je eigenlijk dat de discriminatie afneemt. Ja. Maar discriminatie neemt niet af als het aantal meldingen afneemt. Nee. Dat is een eigenlijk een opvatting die niet klopt.
0: Ja, maar doen jullie ook nog wel er wat aan om bekender te worden binnen de gemeenschappen, laat ik maar zeggen?
1: Gemeenten zijn feitelijk verantwoordelijk voor de bekendheid van het meldpunt. Hè? Dus dat is een wettelijke verantwoordelijkheid van gemeenten. We zijn wel met gemeenten in gesprek over hoe gaan jullie dat dan doen. En we bereiden dan campagnes voor of we doen suggesties voor campagnes. Of we gaan samen met gemeenten kijken, samen met een communicatiebureau, hoe daar vorm aangegeven kan worden. Dus die verantwoordelijkheid ligt niet primair bij de antidiscriminatiebureaus zelf. En ik weet dat het ministerie van BZK in het voorjaar, in februari 2027, een hele grote landelijke

0: publiekscampagne gaat starten. Weet je wat we kennen van Postbus 51 reclames? Nou, daaraan moet je denken, aan zo'n omvang. En dan wordt er echt landelijk een hele grote campagne gestart. Voor alle antidiscriminatiebureaus in Nederland en voor alle Nederlanders. Ja. Dus ja, daar zie ik wel echt naar uit. Dat is echt een hele grote publiekscampagne. En tot die tijd doen we regionaal met gemeenten samen kleinere campagnes.
1: Ja.
0: Of voorlichtingen of gastlessen. Ja.
1: Nou, dat klinkt allemaal heel erg goed. Ik zou zeggen, succes daarmee.
0: Dank je.
1: We gaan luisteren naar de muziekkeuze van jou. We gaan luisteren naar het uitgekozen nummer Sound of Silence door Cyril.
0: Ja, van Disturbed. Ja.
1: Van Disturbed.
0: Ja.
1: En waarom deze keuze en waarom deze uitvoering?
0: Nou, deze keuze omdat Sound of Silence heel erg gaat over een wereld waar mensen niet naar elkaar luisteren. En ik vind het wel tekenend voor waar discriminatie eigenlijk over gaat. Want heel veel discriminatie gaat over onbegrip. Geen kennis hebben van elkaar. Niet weten waar de ander, wat voor leven de ander leeft. En dat we maar een beetje langs elkaar heen leven. Ik vind het sowieso een heel mooi nummer, ook van Simon & Garfunkel. Maar dit is een wat, zeg maar, modernere, hedendaagse versie. Iets meer uptempo. En het leek me wel zeer geschikt voor nu, voor deze tijd. Dus daarom had ik hier de voorkeur aan gegeven.
1: Zeker, we gaan er naar luisteren.

0: Ja, Carla, het is al wel een lijvig onderzoek geworden. En kun je iets vertellen over de belangrijkste uitkomsten?
1: Ja, allereerst fijn dat het Trimbos Instituut dit onderzoek regelmatig herhaalt. Daardoor kunnen we ook trends waarnemen. En wat je nu ziet is dat het percentage jongens met een positieve houding tegenover homoseksualiteit tussen 2021 en 2025 bijna is gehalveerd. Van 40% naar 22%. Dat het ook onder meisjes inmiddels afneemt. Van 78% naar 51%. En dat de openheid op school ook afneemt. Van 60% naar 45%. Nou, zomaar wat percentages die eigenlijk aangeven dat we zien dat met name onder jongeren er een stuk conservatiever wordt gedacht over hoe de samenleving er zou uit moeten zien.
0: Ja, denk je dat, kun je daar oorzaken voor benoemen? Voor deze trend, hè, van minder acceptatie?
1: Ja, ik heb daar wat... Ik heb daar wat over nagedacht en ook wel natuurlijk gesproken met collega's. En we zien een aantal dingen die daar waarschijnlijk toch wel invloed hebben gehad. En het is natuurlijk dat we, als je kijkt naar 2021, dat is het jaar na coronatijd. En heel veel jongeren hebben natuurlijk in coronatijd best heel zwaar en heel moeilijk gehad. En ook zijn een stukje minder sociaal geworden als gevolg van die coronatijd. En je ziet dat jongeren toch steeds vaker conservatievere gedachten krijgen of hebben. Die toch eigenlijk leiden naar het ideaalbeeld van een heteronormatief gezin, wit, met een papa en een mama en kinderen. Dat beeld wordt natuurlijk ook ingegeven door natuurlijk influencers op social media. Dus dat zijn wel denk ik de belangrijkste redenen waarom jongeren steeds conservatiever gaan denken.
0: Ja, het onderzoek geeft niet echt expliciet oorzaken. Dat is
1: nee, maar dat is wat ik zelf daaruit in een wat bredere context waarneem. Ja. Het staat niet in het onderzoek zelf, daar ben ik met je eens. Ja. Maar ik heb natuurlijk ook met collega's hier wel over gesproken, over de gevolgen. Wij denken dat dit wel consequenties zijn van een bredere maatschappelijke ontwikkeling die je ziet.
0: Ja. En ook met name op het VMBO, hè, denk toch minder dan een derde dat een homoseksuele of lesbische leerling op school open zou kunnen zijn over haar geaardheid of zijn geaardheid. Wat vind je van zo'n gegeven?
1: Ja, ik vind het treurig. En waarom ik het treurig vind, is dat daar waar we nu de acceptatie zien afnemen voor transpersonen en lesbische en mensen die homo zijn. Als je dat nu ziet, dan zijn de vrouwen de volgende. Dus je ziet in totaal sowieso een trend waarin de acceptatie van mensen die anders zijn afneemt. En dat is eigenlijk de weg terug naar waar we vandaan komen. Dus het is zo jammer dat we die kant op gaan.
0: Ja. Daarop voortbeduurd, jongeren met een migratieachtergrond zijn gemiddeld minder positief en denken minder vaak dat iemand op school open over homoseksualiteit kan zijn. Het rapport bewijst dus niet waardoor dit verschil ontstaat, maar toch wordt nog wel eens rechtstreeks of uitsluitend aan religie of cultuur toegeschreven.
1: Ja.
0: Maar vind jij dat je dat zo één op één kunt stellen? Of waar ligt überhaupt er een grens tussen orthodoxe religieuze overtuiging en discriminatie?
1: Wat je vaak ziet is dat mensen met een orthodox religieuze achtergrond vaak conservatievere denkbeelden hebben. En dat is wat ik natuurlijk net al aangaf. Binnen die conservatieve denkbeelden past het natuurlijk heel goed een traditioneel gezinsbeeld. En daar past dan homoseksualiteit minder goed in.
0: Ja, ja. Nou, de belangrijkste aanbevelingen. Welke vind jij specifiek belangrijk?
1: Nou ja, ik zie een aantal aanbevelingen. Dat gaat over structurele voorlichting op scholen. Educatie over diversiteit. En ook veilige leeromgeving bieden en bewaken. Zodat zij eigenlijk gewoon die docenten ook goed grenzen stellen aan uitsluiting en negatieve grap in de klas. En natuurlijk de online media die een grote rol heeft. En wat ik vind een aantal dingen heel belangrijk. Scholen die nu al zeggen dat de mobieltjes de klas uit moeten. Ik denk dat sowieso een goede zaak is. Ik zou zeggen, scholen gaan er vooral mee door.
0: Ja.
1: Het heeft ook andere positieve effecten. Namelijk dat kinderen gewoon meer met hun aandacht bij de les zijn. En meer in verbinding zijn met elkaar in plaats van in de online wereld. Maar ik denk dat het ook heel erg helpt als er voorlichting wordt gegeven. En dat met name ook de docenten handvatten krijgen over hoe zij hiermee om kunnen gaan.
0: Ja, ja. Ja. En zie je ook een rol voor de ouders of klasgenoten om ervoor te zorgen dat jongeren zich veiliger kunnen voelen om zichzelf te zijn?

0: Zeker. En ik denk dat, maar dat zullen scholen ook onderschrijven, denk ik, dat leerkrachten sowieso veel samenwerken met de ouders om een veilige kring om het kind te vormen. Dus zowel ouders als de school zijn hierin belangrijk en zullen daarin samen moeten werken.
1: Ja, ja. Doen jullie als organisaties ook nog wat actiefs met de uitslag van dit onderzoek? Bijvoorbeeld een campagne of extra gastlessen of...
0: Ja, wij zijn op meerdere scholen actief. En wat we dan doen is trainingen bieden aan docenten. Maar ook gastlessen geven in de klas. En er is bijvoorbeeld, er zijn ook campagnes mogelijk. Die doen we wat minder. Omdat we weten dat als je campagnes wil doen, moet je die eigenlijk online doen. Omdat daar ook de jongeren zijn. En online campagnes, dat is een ander probleem waar we tegenaan lopen. Worden geweerd door platformen als Meta en Google. Omdat wij worden geweerd. Dus wij kunnen onze campagnes vaak niet kwijt. Omdat het niet voldoet aan een advertentiebeleid zoals dat heet. Dus wij krijgen heel veel campagnes überhaupt niet gelanceerd. En dat heeft ook te maken met de platformen steeds meer verrechtsen. Dus wij kunnen online campagnes gewoon niet kwijt.
1: Ja, en je zei straks al dat vanuit Den Haag, zal ik maar zeggen, dat die toch ook wel heel positief gaan insteken in jullie organisaties. En dat die ook allerlei ontwikkelingen hebben begin volgend jaar.
0: Ja, fijn dat je me nog even daarop attendeert. Er komt volgend jaar een hele grote publiekscampagne. Dat je eigenlijk met de oproep om discriminatie te melden, gaat niet specifiek in op LHBTI of op mensen met een... mensen die lesbisch zijn of homo. Maar die campagne, daar zie ik erg naar uit. In februari komt er een hele grote publiekscampagne voor heel Nederland. Voor alle Nederlanders. En ik hoop dat die veel bekendheid krijgt op de reguliere media. TV, radio. En ik hoop ook dat die online zijn weg gaat vinden. Maar dat blijft dus nou.
1: Ja, en dat is gericht op het... verminderen, uitbannen van discriminatie.
0: Ja, zeker. Ja, en het bekendmaken van het van dat je dus kan melden met je discriminatieervaring.
1: Ja, ja. Ja. Nou, hoe gaan jullie verder? En wat zou volgens jou morgen het beste concreet kunnen gebeuren om te starten met een goede uitvoering van de aanbevelingen van de...
0: Nou, ik zou zeggen vrijdag trek een paarse trui aan. Paasvrijdag. Wat ook helpt is hang een vlag voor je raam. Dus maak zichtbaar dat je ally bent, zoals we dat noemen, medestander van mensen met een LHBTI-achtergrond. Want het gaat ook over normen stellen. En dat begint gewoon bij ieder van ons. Gewoon uitdragen. Voor mij is alles oké. Ik ben helemaal oké hiermee. En dat zou al helpen als iedereen zijn best daarvoor zou doen.
1: Ja, goed, dan wil ik nog wel even toevoegen dat het ook mooi zou zijn dat inderdaad, die Paarse Vrijdag volgende week, 9 oktober, dat het niet alleen maar die vlag of die paarse kleding blijft, maar dat het ook werkelijk bijdraagt aan een omgeving waarin iedere jongere veilig en vrij zichzelf kan zijn.
0: Zeker, ja.
1: En naast het nieuw gegeven, jij noemde het net ook al een beetje, dat 15% van de Nederlanders het te rechtvaardigen vindt dat een man zijn vrouwelijke partner kan slaan.
0: Ja, dat las ik ook vandaag.
1: Ja, dus we eindigen onze uitzending met enige zorg, maar toch sluiten we af met de muziekkeuze van Carla. It's Raining Fellas van Todrick Hall. Toch wel een beetje vrolijk nummer.
0: Zeker.
1: Nou, en waarom
0: ook een statement
1: gekozen?
0: Ja, het refereert aan het nummer is Raining Man. Een bekend nummer uit het verleden waarin ook al werd opgeroepen vier de liefde. En dat gaat eigenlijk over mannen in alle maten, soorten. En Todrick Hall heeft daar volledig zijn eigen versie van gemaakt. En is het toch wel een gay anthem en een statement voor de queer community. Dus ik denk dat past heel goed bij het thema wat we net bespraken.
1: We gaan luisteren.
0: Dankjewel. Enjoy!

Ja, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Dankjewel, Carle van Dijk, voor je komst en duidelijke en enthousiaste bijdrage. En ik dank ook Dick Le Geltink voor het mogelijk maken van deze uitzending. Luisteraars, dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer en nog een fijne avond gewenst.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
4: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greven haar deuren aan de Stationsstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greven, Stationsstraat 30 in Zelhem.
5: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
2: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
1: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op dit moment vooral nog vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Tussen Arco en Hardingsveld-Giessendam staat 7 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 3 kwartier. Ook op de A15, maar dan richting Nijmegen. Tussen de afrit Leerdam en Knoop en Del doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar 1 aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.

Captain Jumbo. Oh, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik om me heen kijk en luister, ik hoor alleen maar gesnotten. Alleen maar gesnotten, links en rechts. Het lijkt wel of

iedereen verkouden in één keer aan het worden is. Ik weet niet hoe het... Ja. Nou ja, laat ik zo zeggen, ik ben er één van. Eén van die patiënten die ook een beetje verkouden is. We gaan even naar het jaar 1979, toen het heel koud was. Dave Edmunds, Girls Talk.

beginnen, meisje, zeg maar. Nee. Straks, lieve luisteraars, om de klok van 7:30 gaan we met jou nog eventjes terug naar de jaren 90. Eerst gaan we deze doen. Het is al het nieuwste van Taylor Swift voor je op de radio. Bij Radio Ideaal. Het liedje heet Patience Zero.

Leuke plaat. Nou, ik zal je even wat moois vertellen. Het was 3:00 vanmiddag. En er komt er iemand naar me toe die zei van... Weet je, het is toch wel lekker weer.

0: Ik heb een idee. Nou, drie keer raden.
1: Barbecue!
0: Jongen, echt. Ja, het moest gebeuren. De kolen moesten er weer in. Ik had net het ding weer schoongemaakt. En we moesten gaan barbecuen. Nou, de vlammende pan, zeg maar. Anderhalf uur wachten voordat het ding eens een keer warm wordt. Ja, waarom koop je dan geen gas? Nee, wij willen graag op kolen. Nou, vervolgens de hele buurt maar eventjes lekker uitgerookt vanavond. Die wasjes erop geknald. En dan kom je tot het idee, nadat je vanmiddag bezig bent geweest met dit programma klaar te zetten, dat er ook nog radio gemaakt moest worden. Ja! Gelukkig stond het hele boeltje, ja, die staat aan. Dus ik ben me gauw, ik had nog letterlijk 7 minuutjes. Dus ik heb hier naast me staan, je gelooft het niet, een worstje van de barbecue, ja! Een worstje van de barbecue met een stokbroodje erbij en een klein beetje saté. Want ja, ik heb dat ding wel aan kunnen krijgen, maar ik heb amper wat kunnen eten. En dat allemaal met mijn verstopte neus vandaag. En ondertussen is het trouwens... Eens even kijken. Ja, het lampje buiten gaat uit. Het wordt ook donker. En het is 1 minuut over de klok van 7:30. Dat betekent dat wij ook toegekomen zijn aan het volgende onderdeel van dit programma. En dat is The 90's Reloaded. Ik ga dan met jou eventjes terug naar de jaren 90. We gaan dan even een plaat draaien uit de discotijd. En dat kan eigenlijk van alles zijn, hè? Want wat was er toch een heleboel leuke muziek gemaakt in die tijd. Ook wat minder, maar... Over het algemeen blijven de meeste platen wel hangen uit de jaren 90. Als je tenminste uit bent gegaan in de jaren 90, hè? Ja. Hey, deze week heb ik er een van Technohead voor je klaarstaan. Nou, je kan het al een beetje raden. I Want To Be A Hippie. Dat is die clip met al die leuke jasjes, zeg maar. Hè? We waren het ook weer Aussies. En met die schoentjes aan, lekker meehakken op deze plaat.
2: De muziek. Mix. Back to the 90s.

omdat je nog even blijft hangen. Deze lekkere platen. Je luistert steeds aan de muziekmix op Radio Ideaal. We gaan nog even een klein minuutje verder met deze mix en dan komt er echt een andere plaat. Ik krijg wel berichten, Benny, wat een lekkere plaat is dit. Ja, het is een mix.

Henny Nijman, ik weet niet hoe. En dat is 10 voor de klok van 8 uur alweer geworden. Oh, wat schiet die tijd toch alweer op, zeg. Oh, dat betekent ook dat we gauw een ene laatste plaat in gaan starten. Ja! Maar we gaan nog even lekker door. Heel veel guilty pleasures vandaag. Heel veel, heel veel. En dit is er een van. ABBA, lay all your love on me.

we lopen zo tegen de klok van 8 uur bijna aan. Ik ga zo eventjes koffie regelen. En als u dat ook eventjes gaat doen, dan, ja, dan zien we straks sowieso na de klok van 8 uur weer bij je terug. En dan zijn we weer terug met een nieuw uurtje muziekmix op deze fijne zender. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 8 uur. Van Al Jarreau. En dat hele fijne plaatje. Morning.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
3: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
4: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
3: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
4: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
3: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
5: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het

0: ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
1: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
0: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
2: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
0: Twee andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: of het nou AC is of DC. Volgens mij kan je iedereen met deze plaat wel een klein beetje vermaken. Of je nou uit de jaren 70 komt of uit de jaren 90. Dit was Black is Black van AC/DC. Jongens, lieve luisteraars. Het is 6 minuten over de klok van 8 geworden op deze fijne zender. De barbecue hebben we uitgedaan. Oh jongens, en ik ben zo verkouden. Oh, maar dit is de muziekmix, toch? Ja!
1: Voor de Achterhoek is dit de muziekmix.
2: Op Radio Ideaal.
0: Ik moet een kuchknopje hebben, volgens mij. Ja, ik ben er weer. Zo, eens even kijken. Ik kreeg zo straks ook weer een paar berichtjes binnen. Ik had een mixje gedraaid. Dat is een mixje van mezelf. Danny, wil je daar alsjeblieft voor dit uur nog eentje doen? Ja, ik ga even kijken welke ik voor je ga pakken. Moet natuurlijk niet te lang zijn. Een minuutje of 5, 6 is meer dan genoeg voor een mix op de radio. Dus dat ga ik eventjes voor je uitzoeken. Verder heb ik nog een kinderachtige plaat die aangevraagd is. Die gaan we dan ook straks draaien. En we gaan dadelijk lekker samen koffie drinken. Wat dacht je daarvan? De pot is al aangeslingerd, hoop ik. En anders is het nu even de tijd om dat filterzakje erin te proppen. Even een paar scheppen van het bruine spul erin. En aanzetten dat ding. Want we hebben nog een kleine 10 minuutjes. En dan gaan wij samen even lekker koffie drinken. Goed, muziek. En wat voor plaat? Chef Special op de radio met Miracles.

platen. Maar ook een beetje kwaliteitsmuziek, heel af en toe tussendoor. Dit was Bruno Mars en daarvoor nog Chef Special. Ik begin steeds meer te blaffen, jongens. Ik denk dat het tijd is geworden om eventjes naar de linkerkant te gaan kijken. Want die staat hier weer te stralen en te dampen. En ik pak hem bij het linkeroortje. En het is tijd geworden voor...

0: Brian.
1: Oh, volgens mij is de plaat af. Ja! Dat was Evo Max en Sweet But Psycho. En daarvoor hadden we nog een lekkere langzame lummel voor je klaarstaan van Donna Lewis. En I Love You, Always Forever. Ja. Daar hadden wij het afgelopen uurtje ook al een mixje gedraaid. En ja, eigenlijk kwam de nek direct erachteraan. Danny, wil je er nog eentje doen voor ons? Ja, wat ik wil doen. Dus ik ben even in mijn collectie gedoken. Ik heb even een lekker mixje gevonden. Er zit eigenlijk van alles en nog wat in. Het is een beetje een rommelige mix, zo vind ik het zelf. Maar je kan echt duidelijk merken dat ik hier niet heel veel tijd in heb gestoken. In ieder geval, laten we er even lekker naar gaan luisteren. Er zit van alles en nog wat in voor alles en iedereen. Dus, daar komt-ie!

heb niet graag vaak een mening over een plaat, maar ik hoor hier toch iets in de geluidsbewerking, wat niet helemaal lekker gaat. Nee. Judith Peters, als morgen anders is. Ja, ik hoor een typisch galmpje erin, waarbij ik twijfels heb. Nou ja, ik ga het niet uitspreken. Nee. Er zit een heel typisch galmpje in. Heel typisch. En als je daar een beetje oor voor hebt, dan misschien dan snap je mij. En anders, ja, dan snap je me niet. Ja. Het kan ook wezen dat het door het radiosignaal ook compleet eruit gefilterd is. Hè? Ja, dat kan. Uiteindelijk gaat het signaal van mijn spulletje...

zeg maar, naar zo'n hele grote kast toe. En dan wordt alles netjes gemaakt en strak gemaakt. Ja, ja. Je weet hoe het gaat. 5 minuten over de klok van 8:30. Wat zullen we doen? Gaan we nou die verzoekplaat draaien of gaan we eerst nog eventjes een lekkere discoplaat draaien? Ja, nee, we gaan toch die discoplaat draaien. Die ga ik even...

zender aan. Het mengpaneel vol in de klipper. Ja, wij zijn lang niet goed, jong. Ja!

Spanish Blood hadden wij nog de Casey en de Sunshine Band en Come to My Island. En dit was Come on, Eileen op Radio Ideaal. Zo. Ik heb net even lekker mijn neus gesnoten. Dan heb ik weer een beetje lucht. Want het is tijd om eventjes het weer met jou te gaan doornemen. En daarvoor heb ik vandaag de jingle gestolen. Nou ja, gestolen. Even geleend van Good Morning Britain. Komt-ie! Het is echt zo'n weerjingle, hè? Ja! Oh, dan moet ik natuurlijk niet omheen draaien. Maar dan moet ik gelijk wel eventjes gaan beginnen met het weer, denk ik, toch? Of zullen we die jingle gewoon nog een keer opnieuw doen? Vandaag was het maximaal 25 tot 27 graden. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft. En vanavond kwam de bewolking langzaam aan deze kant op. En er is een klein kansje op een regenbuitje vanavond en vannacht. Dan gaan we even met jou naar morgen toe. Vooral in de ochtend is het regenachtig. Het is dan rond de 20 tot 21 graden. En later op de dag kans op wat drogere perioden en opklaringen. Even een vrijdag, zo kruipen we langzamerhand richting het weekend. Kans op mist in de ochtend, daarna periode met zon. Rond de 20, 21 graden, met een minimum van 11 in de nacht. En er is een kleine kans op een bui. Dan zaterdag, dan is het weekend.

Dan is er weer een hele hoop te doen in de regio. We zullen gelukkig drogere en zonnige periode. En de temperatuur in de middag ligt dan rond de 20, 21 graden. In de ochtend is het dan wel een stuk kouder, een stuk frisser tussen de 9 en 10 graden. En er is een zwakke wind. Dan gaan we nog even zondag, die pakken we nog even gouden mee. Overwegend droog en rustig. Periode met zon rond de 20 graden en een minimum rond 10 graden in de nacht. En een kleine kans op een bui. Even kort samengevat voor de Achterhoek. Donderdag wordt dus een natste dag en vanaf vrijdag schakelt het weer rustig overwegend droog najaarsweer. En met vooral in de vroege ochtend kans op mist en overdag blijft

leek wel augustus, joh. Ja. Even deze fijne plaat draaien van YouTube. Oftewel, jij ook. En Mysterious Ways.

dadelijk naar de klok van... wat is het eigenlijk? Naar de klok van 9 uur hebben wij in de studio zitten. Koos Zijp in het Ideaals Muziekcafé. Zo blijf gelijk luisteren naar dat programma. Wij gaan even afsluiten dadelijk met de laatste plaat die ik voor jou klaar heb staan. Dan moet ik even gaan kijken. 11, ja, dat is dan... ik denk dat we dan gewoon lekker deze plaat gaan doen. We gaan naar huis. Dat heet dan ook Gonna Go Home. En deze plaat is van Boney M. Veel plezier dadelijk met Koos. Na de klok van 9 uur met een Ideaals Muziekcafé. Dat was de muziekmix voor de woensdagavond. Ik hoop dat je genoten hebt. Zo niet, dan hoor ik je graag volgende week weer. Bye bye.

0: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via cqtechnederland.nl.
1: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
0: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar CQTechNederland.nl.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee. Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
7: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
6: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid.

0: Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
0: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van één getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio Ideaal.
3: Dit is het Muziekcafé. Elke woensdagavond tussen 9 en 11 uur.

Alabama, Alan Langley Hordia. Vrienden en vriendinnen van de radio, goedenavond en van harte welkom bij een nieuwe editie van het Muziekcafé op deze prachtige woensdag 30 september. Met een heerlijke temperatuur van 27 graden in de middag. Het is nu nog 20 graden in Zelhem. En nog 85 dagen en dan zitten we alweer rond de kerstdagen. Nou, gezellig.

ritueel van de muziekmix. Elke woensdagavond tussen 7 en 9. Daar waar je de muziek hoort die je eigenlijk nooit ergens anders hoort. Maar hij doet het wel. En daar zijn we trots op. Tot aan 11 uur het muziekcafé. Straks tussen 10 en 11 doe het een stapje rustiger zoals altijd. Rond 9:30 hebben we een geweldige disco dance classic van vervlogen tijden. Ja, en we hebben misschien wat nieuwe liedjes. Maar veel te veel om op te noemen. Veel plezier.

0: Ja, je hoort dat niet zo vaak op de radio, dit liedje hoor. Maar het is toch een alleraardigst liedje. Vrienden en vriendinnen, Mia was dat. En het nummertje Paper Planes bracht de tijd op 18 over 9 op deze prachtige woensdagavond. Wat een, ja, nazomer zeg. Man, wat heerlijk. Ja, ik heb vanmiddag nog even op het terras gezeten. En ja, ik heb vanavond buiten gegeten. Misschien jij ook wel? Dan hoop ik voor je het gezellig. Overigens, die Mia, eigenlijk heet ze maar Tangi Maya Arupragasam. Ja, ze komt uit Sri Lanka. Brits Sri Lankese dame is het. En ze bracht het nummertje uit op het tweede album in 2007. Het nummer heet Kala. Het album heet Kala. En zoals gezegd, Paper Planes. Mijn vrienden en vriendinnen, ik heb straks een ongelooflijk goede nieuwe plaat voor je. Want ja, ik kwam uit. Ik denk van, nou, weet je wat? Dan gaan we die straks draaien. Welke dat is, dat hoor je zo meteen wel. Eerst gaan we nog even naar Duitsland. En dat doen we met de muziek van Matthias Ruim. Het liedje heet...
1: Ik heb getroomd van dir.
0: Ik zal het nooit meer voorzeggen.

De mooiste gouden ouwe en de leukste hits van nu. Je hoort ze iedere woensdagavond bij Het Muziekcafé. Radio Ideaal.

ze heten een Limburgse country popgroep te zijn. Nou, dat waren ze, want ze bestaan al lang niet meer. Pussycat hoor je. En Wet Day in September. Klopt toch wel een beetje als je gaat kijken naar de weers.

wat Web Day in september trouwens, is trouwens een heel mooi verhaal. Het gaat over een vrouw die op een regenachtige dag in september uit het raam staart. En ze voelt zich wat eenzaam. Ze valt in slaap en droomt over haar geliefde. Maar wanneer ze wakker wordt, dan wordt de ochtendzon die weer komt boven en dan verdwijnen haar dromen. En wordt ze uiteindelijk geconfronteerd met de pijnlijke realiteit. Haar geliefde is weg en deelt het bed met andere vrouwen. Dat hoor je tegenwoordig wel meer, maar toen speelde het ook al. En dan hebben we het over 1978. Want toen zong Pussycat dat. Maar dat was toen. Dit is nu Vrienden en Vriendinnen. Ik ben er zo trots op. Maar we hebben hem hoor. Het nummer heet Fireflies en wordt gemaakt door twee geweldig grote artiesten. John Legend en Pharrell Williams. En dat Fireflies, hun nieuwe single, die hoor je nu in Ideaals Muziekcafé.

op 39 in de Vaderlandse hitlijsten, de Nederlandse top 40. Bente, de nieuwe single, heet Parachutes. 3:10 woensdagavond. Welkom bij de radio-uitzendingen van Radio Ideaal. Live en rechtstreeks. Vanuit het studiocomplex hier in Zellen. En hadden we net een liedje wat ging eigenlijk over verdriet. Over een vrouw die dacht aan een man die vreemd ging. Die met een andere vrouw weg was. In bed lag, weet ik het wat. Dat noemde ze liefdesverdriet. Maar het liedje wat ik ga draaien in het kader van de Disco Dance Classic is juist een oproep om de passie en de liefde in een relatie levend te houden. Ja, vrienden en vriendinnen, daarvoor moeten we naar 1982. Met een Amerikaanse zangeres, Gwen McRae. Uit de Disco Dance lijst te wat doen. Op Ideaal

muziek. En ze hebben af en toe ook zo'n lekker volplaatje. Overigens, die Rose Betts is niet zomaar eentje hoor. Ze doet heel veel op social media. En Betts schrijf je dan met dubbel T en een S. Maar ze maakt ook muziek voor Song to the Siren. Een soundtrack geregisseerd door Jack Snyder. Mocht je die kennen. Ja, en het is tenslotte de laatste dag van september, vrienden en vriendinnen. En een tijd geleden heb ik dit liedje ook gedraaid. En daarom doen we het ook op 30 september. Op Ideaal, When September Ends. Dit.

We duiken terug de jaren 70 in 1976. Met het prachtige liedje van Stevie Wonder, Another Star. Terug te vinden op een van de allermooiste albums ooit gemaakt. Songs in the Key of Life. Misschien staat hij wel bij jou ergens in de, ja, in de platenkast. Of ligt hij op de grond omdat je hem zo vaak hebt gedraaid. Dat de plaat van zwart naar grijs is veranderd. En je naald bijna stroef door die groeven gaat. Lekker liedje toch? Blind geboren, maar wat maakte hij tot late leeftijd een goede muziek. Daarvoor overigens Billy Joe Armstrong met dat hele trieste verhaal. Want hij kon het niet verkroppen. Hij was 10 jaar toen zijn vader overleed aan de gevolgen van slokdarmkanker. En ja, dat is natuurlijk helemaal niet mooi. Maar hij maakte daar een liedje van, want hij bleef in de maand september gewoon in zijn kamer zitten. En zijn moeder klopte wel eens aan die kamer. Die zei, Billy, kom je nog een keer naar buiten? Nee, zei Billy, wake me up when September ends. Nou, ik zou bijna zeggen, sta maar op, Billy, want dat is het bijna. Nog een paar uurtjes, dan is het 1 oktober, vrienden en vriendinnen. We hebben nog een hele goede, leuke nieuwe plaat voor je. Het is een cover, maar een goede ook. Je kent hem van Bill Withers met A Lovely Day. Maar hij is er een nieuwe versie van gemaakt door Anderson en Park en Corday.

Lekker donker inmiddels. Lekker hoor. Flair hoorde je door het oog van de nacht. Een minuutje nog voor en dat we toe zijn aan het nieuws van 10 uur. Ideaals Muziekcafé is zometeen terug met een rustig tweede gedeelte tussen 10 en 11 uur. Wat ons betreft.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
2: Die opluchting hier was enorm. Bij de passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
1: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van Hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
3: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
1: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

denk dat het goed is dat de dijk even belt met Snelle. Want de dijk vraagt ooit wel eens van, mag het licht uit? Terwijl Snelle zingt, laat het licht aan. Ja, wat is dat nou, vrienden en vriendinnen? Het is toch wel enige samenwerking die gewenst is in de wereld der popmuziek. Goedenavond, van harte welkom, deel 2 van Ideaals Muziekcafé. Tussen 10 en 11 doen we het eigenlijk altijd met wat bijzondere liedjes. Uit het hitdossier der mooie liedjes, zeggen we dan maar. Ook wel wat nieuwe liedjes, want straks, ja vrienden, hij is uit Dichtbij het Vuur, Raccoon, hoor je in dit uur. En we hebben ook wat muziek uit Spanje. Eric Clapton. Maar we begonnen met een oude dame. Uit 1971, een cover van dat liedje van Simon.

En Garfunkel, Rita Franklin en The Bridge Over Troubled Water. En daarmee werd het 12 over 10. Fijn dat je luistert naar Radio Ideaal. We zijn er graag tot 11 uur met Ideaals Muziekcafé en Paloma Faith. Een liedje uit 2014. En de liefde kan soms pijn doen.

De mooiste gouden ouwe en de leukste hits van nu. Je hoort ze iedere woensdagavond bij Het Muziekcafé. Radio Ideaal.

kregen we al vaker het verzoek om dit liedje nog een keer te draaien. Althans deze versie. Engel Bewaarder. Natuurlijk van Marco Schuitenmaker. Daarvoor See You, See Me, Lionel Richie en Juliette Venegas. En Andak Conmigo.

liedje uit de Spaanse hitlijst uit 2019. En daarvoor ook een dame, Paloma Faith, and Only Love Can Hurt Like This. Onderweg de nieuwe single voor Raccoon, die hoor je straks bij Dicht bij het Vuur. Deze week komt die uit. Maroon 5 natuurlijk ook met dat bekende liedje, dat heet Memories. Maar eerst gaan we een ander liedje draaien. Misschien ken je dat helemaal niet, maar het is wel lekker chill op deze woensdagavond. Life is beautiful.

snerpende geluid, snerpende stem van Willie Nelson. Deze keer hoorde je hem samen met Eric Clapton. Een mooi liedje heette Songbird. Daarvoor No No No en Mumbai Wedding, oftewel Dancing. Dicht bij het vuur, Raccoon, dat is hun nieuwe single, hoorde je daar weer voor. In aansluiting op Maroon 5 en hun gedachten, Memories. Ideaals Muziekcafé, het is 13 minuten voor 11. Nog een paar mooie liedjes onderweg tot 11 uur, maar eerst nog even een liedje van Nederlandstalige bodem. De zon op, dit is Digidex.

Mocht je veel op social media zitten, dan kom je deze man wel tegen. Sinek heet hij. En hij heeft een nieuwe plaat, dat heette Floating. En dat hoorde je zojuist daarvoor. Piano Man, Billy Joel en de zon op van Digidex. Wacht een eind aan deze editie van Ideaals Muziekcafé. We zijn graag terug volgende week woensdag even na 9 uur. En mocht je komend weekend nog luisteren tussen 4 en 6 op de zaterdag, dan mocht je me ook weer een keer horen. Dan is Bert Semmelink weer aan het plukken in Spanje. Dus hij heeft gevraagd of ik het programma wil overnemen. Voor straks, slaap lekker. Wen aan de regen en misschien een klap onweer. Een goede nacht en morgen gezond weer op. Tot volgende week.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.